0: verlies recht op compensatie tot 400 euro. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal, daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan,
4: de soundtrack of your morning.

0: Nee, niet. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan. En een hele dikke hommel, die hoorde je ook net.
1: Wat was dat nou?
0: Ja, ik weet niet, ik zat er helemaal in. Je luistert naar Vallen en Opstaan, dat zei ik al. De allerleukste ochtendshow op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met de allerlekkerste muziek, de leukste weetjes, de fijnste, nou ja, collega.
1: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Die nog niet helemaal wakker is zo door. Nee,
1: ik ben een beetje gaar.
0: Ik snap het. Goedemorgen, lieve Danique. Wat fijn dat je er weer bent. En in stemmig zwart gekleed, zo ken ik je weer. De reden dat Danique een beetje brak is niet omdat het dan zo'n feestbeest is dat ze zichzelf iedere zondag schilzuipt. Maar wij hebben gisteravond een klein feestje gevierd. Het was namelijk de halve finale van de Haagse Zomerhit.
1: Ja.
0: En daar waren wij bij. En hoe dat was, vertellen we je later in deze uitzending. Maar we gaan ons eerst natuurlijk hardop afvragen, zoals elke dag. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, wat voor dag is het vandaag, Danique?
1: Het is vandaag Wereldmelkdag.
0: Betekent dit dat wij nu met 2 emmertjes de wei in gaan rennen om elke koe en geit die wij tegenkomen te melken?
1: Ik denk het. Nee, het is een dag die wordt gehouden in de voedsel- en landbouworganisatie die dat heeft bedacht om extra aandacht te bevestigen op melk als belangrijk bron en gezonde bron van voedsel en miljoenen mensen wereldwijd.
0: Ja, dat is discutabel, hè?
1: Ja, want ik ben er geen van.
0: Jij bent er geen van. Nou, ik ken een heleboel mensen. Eigenlijk zijn wij niet gemaakt om dierenmelk te verwerken.
1: Nee.
0: Nou, is dat evolutionair voor de meeste mensen redelijk goed te doen. Maar mensen met een Aziatische achtergrond missen vaak een enzym om dat melk af te breken.
1: Ja,
0: dus je kijkt mij nu heel uierig aan. Ja, maar dit is dus waarom wij heel veel lactose-intolerante mensen...
1: ik weet nog wel dat de dokter toen tegen mij zei... Eigenlijk is het zelfs biologisch gezien zo dat als jij tegen melk kan... dat je dan juist de allergie hebt.
0: Ja.
1: Omdat je er dus niet tegen hoort te kunnen.
0: Ja.
1: Dat is toch vaag eigenlijk.
0: Gek,
1: dat we het dan toch wel doen.
0: Ja, hoewel ik me ook herinner... want ik drink al heel lang niet meer grote glazen melk... maar toen ik klein was, was daar ook een hele campagne voor... Van, ja, melk goed voor elk. En dan kregen we op school ook een pakje melk. En dit waren hele reclamecampagnes van modellen met melksnorren ook en zo. Weet je wel. Dus, maar eigenlijk is het niet per se goed voor de mens. Aan de andere kant worden er ook wel heel veel lekkere dingen met melk gemaakt.
1: Ja, want het is zo dat ze zeggen altijd, ja, melk is goed voor je botten. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dat is dus ooit ook vanuit een campagne, vanuit melk, een melkbedrijf
0: bedacht. Nee, er zit kalk in melk, maar lang niet zoveel als je nodig hebt. En dat, je kan het beter halen uit allerlei andere voedingsmiddelen.
1: Ja.
0: Maar goed, het is vandaag melkfeest, blijkbaar. ik wist het ook niet. Ik wist het niet. Ik ga niet om het te vieren een glas melk drinken. Dat dan weer niet. Maar kaas, dat mag jij niet. Maar ik, vriendin, kaas. Kaas, kaas, kaas, kaas, kaas.
1: Met
0: en zonder
1: meisje.
0: Melk is er geen kaas.
1: Nee.
0: Dus dat, hippie boera voor de melk. En voor de mensen die denken, ik krijg er buikpijn van. We hebben ook gewoon lekkere muziek over melk met honing. Warm. Echt waar.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Wat een lekker ochtendliedje is dit, zeg. Oh, ho, ho, ho, ik word er zo vrolijk van. Ja, het is tijd, lieve luisteraars, voor de... Heb je dit al gezien? Jij hebt iets gezien in het nieuws, Danique. Ik heb waarschijnlijk niks gezien, want ik leef onder een steen. Wat je ontzettend opviel en wat je toch graag even wil bespreken.
1: Ja, want er is dus...
0: Je moet nu al lachen.
1: Ja. In Duitsland is er een mevrouw geflitst.
0: Nou, dat is toch niet zo gek.
1: Ja, maar ze zat niet in haar auto. Maar ze liep achter een rollator.
0: Zo, hoe hard liep die? Wat voor rollators maken ze in Duitsland? Hoe?
1: Ja, wat, zie je het ook
0: op, is dit was die opgevoerd? Was nou, het een step?
1: Ze is geflitst op een plek waar je maximaal 30 km per uur mag.
0: Oké. Okay.
1: Met een snelheid van 42 km per uur.
0: Ho, stop.
1: Ja.
0: Deze mevrouw ging 42 km per uur.
1: Dat kan toch niet?
0: Hoe dan?
1: Ja. Nou, de flitspaal ging af omdat er dus een busje was die dus 42 kilometer te hard ging. Maar die mevrouw liep precies achter het busje, want dus de bus kwam van rechts en zij kwam van links.
0: Ah.
1: Waardoor zij dus geflitst is en zo geflitst dat zij voor het kenteken staat, waardoor ook niemand een boete heeft.
0: Zo, die mensen van het busje zijn haar dankbaar?
1: Ja, die mogen heel dankbaar zijn. 12 kilometer te hard, hè. Dat is echt veel.
0: Ja, dat was echt heel veel. Ze zijn haar heel dankbaar.
1: Dat is echt...
0: Hoera voor de mevrouw in de rollator. Aan de andere kant, als je dus blijkt... Want ik vermoed dat dit een woon- en werkwijk was. Anders mag, is die ja, 30 nee, kilometer dus er niet. Dan ben je dus potverdorie niet goed bij je pa, zei ook, hè?
1: Nee, en ik zag dus een foto en het is ook echt een werkbusje. Dus echt een... Er staat geen logo op, maar het is wel zo'n model...
0: Ja.
1: Maar het grappige is dus op de foto is het precies de stang van de rollator die voor
0: oh, wat erg.
1: Precies. Het is ook niet dat zij ervoor zijn. Nee, echt precies het randje. Dus het is echt op de seconde. Ja, dat is echt bizar.
0: Oh, deze mevrouw.
1: Maar ik zag dit. Ik denk, wat is dit nou?
0: Wat grappig.
1: Ja.
0: Ik dacht even dat ze in Duitsland alweer enorm aan het bouwen waren geweest op rollators. Met,
1: Zie je zo iemand heel hard over straat op hol slaan?
0: Dat kan natuurlijk.
1: Yeah.
0: Ja, nou ja, ik zeg wel dat ik onder een steen leef. Maar ik heb wel wat gezien hoor, wat ik met je wil delen.
1: Vertel.
0: Dat was gisteren namelijk. Was er in Roosendaal een 41-jarige man aangehouden. Omdat hij op één dag meer dan 160 keer 112 had gebeld. Ja, en er was, dan denk je, ja, maar misschien was er iets ernstigs aan de hand en kwamen ze maar niet. Want dat je blijft bellen.
1: Ja.
0: Dat was niet het geval. Als zodra 112 opnam, begon die man de medewerkers uit te schelden.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar 160 keer is echt veel, hè?
0: Ja, snap je. Nou ja, de politie ging dus langs om de man te overtuigen te stoppen met bellen, maar hij deed niet open. Aan het begin van de avond bleek hij gedurende de dag al meer dan 140 keer het alarmnummer te hebben gebeld. En daarop besloot de politie dat de man aangehouden moest worden in zijn woning om zo het bellen te stoppen.
1: Ja, want je kan hem niet blokkeren en je houdt ook belangrijke situaties...
0: Bezet, je houdt de lijn bezet voor mensen die hem wel echt nodig hebben. Nou ja, voor het geval de man opnieuw... Dit was echt zo mooi. De deur niet open zou doen, kreeg de politie een machtiging tot het binnentreden, zodat ze hem dus echt konden aanhouden.
1: Zo.
0: Maar dit keer deed de man wel open, want waarschijnlijk hebben ze even door het raampje geroepen, joh, we breken je deur open of je doet hem gewoon open.
1: Ja.
0: En toen werd hij aangehouden. Terwijl die werd aangehouden, was die aan de lijn met 112. Ja, de verdachte bleek uiteindelijk dus meer dan 160 keer met 112 te hebben gebeld op één dag. Zijn telefoon is in beslag genomen. En hij is overgebracht naar het cellencomplex in Breda en wordt gehoord door de recherche. De politie heeft ook een zorgmelding gedaan, want waarschijnlijk, en dit is wel goed dat ze dat hebben gedaan, is deze meneer ernstig in de war. En moet er gewoon iemand naast hem komen te staan die hem kan helpen.
1: Ja, want als je gaat uitrekenen na 24 uur, dat is gewoon meer dan al 4 keer...
0: Ja.
1: Per uur, minimaal.
0: Ja, super.
1: Want hij slaapt denk ik ook nog. Dus dat is echt wel vaak.
0: Ja.
1: Echt veel.
0: Veel.
1: Ja, wow. Ja,
0: dus ik kan me zo voorstellen dat ik vind het goed dat ze een zorgmelding hebben gedaan. Want
1: het is toch ook zo, als je één keer belt onnodig, dat je sowieso al een bekeuring krijgt?
0: Dat kan, ja. Ja. Ja, en dat gebeurt wel eens door kinderen. En die komen er nog wel eens met een berisping van af.
1: Ja,
0: van, joh, mag je
1: schrik
0: niet doen. Maar het is dus omdat je... niet omdat ze niet tegen een plaagbelletje kunnen. Maar omdat het gewoon...
1: Levensbedreigende
0: dingen tegenhoudt. Nou, dat, ik geloof niet dat iemand dat op zijn geweten wil hebben.
1: Nee. Ja, die meneer misschien.
0: Die meneer, ja. Ik denk dat die meneer geen idee heeft.
1: Nee, ik denk dat hij echt paniek...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oh. Ach, nou ja. Ik vond hem bijzonder in ieder geval. Heb jij thuis bijzonder nieuws gehoord, gezien, beluisterd? Laat het ons weten, want wij zijn rete nieuwsgierig. Ja. En dat kun je doen door ons een appje te sturen op 0634606464 of via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. De Girl Power Radio app, die is hartstikke gratis. Klik je op het WhatsApp-icoontje, kan je ons een boodschap achterlaten. En als je daar dan toch bent, vertel ons meteen even welk liedje, welk verzoeknummer jou graag in het laatste en derde uur van Girl Power Radio wil horen.
1: Ja, ben
0: niet van Girl Power Radio, van vallen en opstaan. Het laatste uur van Girl Power Radio. We gaan niet ineens stoppen. Nee. Ben je mal. Ik denk dat ik toe ben aan iets zoets. Dus we beginnen met I Want Candy. En daarna komen we bij je terug met de situatie op de week.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, want er is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar het noorden staat ook file voor de brug bij Gorkum. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk op de A16 vanuit België naar Rotterdam. Tussen Rijsbergen en Dordrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 sta je een kwartier in de file van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: beleid. Het is TT. Tante TT. Taylortje Swift.
1: Ja.
0: En Taylor Swift, ik weet niet of je de videoclip ooit hebt gezien die bij dit nummer hoort.
1: Nee, ik kijk geen Taylor Swift.
0: Nou, het is namelijk wel een mooi bruggetje naar wat we zo meteen gaan doen.
1: Wat dan?
0: Zij heeft daar namelijk, danst ze met een danspartner.
1: Oh.
0: Ja. En die heeft een trainingspakje aan.
1: Nee.
0: Ja, het is heel... nou ja, ze heeft het allebei eigenlijk een beetje. Het is een soort... ja, hoe zeg je dat? Soort knipoog naar de jaren 80, waarin mensen van die vreselijke stelletjesfoto's maken, weet je wel?
1: Ja.
0: Je weet precies wat ik bedoel.
1: Ja.
0: De plank.
1: Ze hebben nog net niet van die sportpakjes aan.
0: Nou, die hebben ze dus wel aan.
1: Oh, echt?
0: Ja. Niet de hele tijd trouwens. Ja. Ook op een gegeven moment een denim suit die allebei hetzelfde is. Weet je, dat je echt denkt, oh, houd toch op. Nou, dat dus. Ik wil het allemaal vertellen. Want? Wij gaan ons gympakje aantrekken.
1: Ja.
0: Heb je hem al aan?
1: Ja, mentaal wel.
0: Je hebt mentaal... Wauw. Disco schoenen heb je altijd aan, ja. Dat weet ik zeker. Maar daarnaast heb jij een denkbeeldig gympak aan.
1: Ja.
0: Het is namelijk tijd. Lieve luisteraars, voor jou thuis is dit een belangrijk moment. Ja. Als je nu nog in je nestje ligt te stinken, slinger die benen uit bed. Ja. Gooi ze op het koude linoleum.
1: Doe in de auto vooral eventjes niet mee.
0: Die auto niet mee. Niet je, nee, slinger niet je benen uit de auto. Nee, nee, nee, zeker niet. Spannend.
1: Ja.
0: Als je in de file staat, dan ga je dit beperken tot bewegen met de armen.
1: En hoofd. Beetje.
0: En het hoofd. Maar niet te veel, want we willen wel dat je op de weg let. En dat je niet stopt met rijden als je... maar dat. Want het is tijd voor ochtendgymnastiek. Ja, ja. Echt waar.
1: Yes.
0: En dat doen wij. Het is belangrijk namelijk om je lichaam op te starten.
1: Ja.
0: En jij hebt een lekker ochtendgymnastiek nummer uitgezocht.
1: Ja.
0: Vertel mij, want ik vond sowieso even kudos voor jou dat je dit nummer überhaupt kent. Ik ben dat niet gewend, sprak de zure sloot
1: nee.
0: Met dames en heren van jouw generatie.
1: Ja, ik ging gewoon naar mijn playlist.
0: Ja.
1: Mijn echt alles playlist. En daar kwam ik gewoon in tegen. Dacht, oh, dit is wel een leuke. Want we gaan luisteren naar Whip It van Devo.
0: Ja.
1: Is het Devo of Devo?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb altijd Devo gezegd, maar dat komt omdat ik rare Amerikaanse vrienden heb die het zo zeggen. Maar ik weet niet of het klopt dat het ook moet zijn. Heel eerlijk.
1: Ja. Alles kan.
0: Alles kan.
1: Devo.
0: Devo. Devo. Devo. Bel Biv en Devo. Nee, ja, dat is dus niet.
1: Nee.
0: Devo, Whip It.
1: Ja.
0: En Whip It, dat zou je kunnen verwarren met sla het met een zweepje. Wij slaan je met een zweepje je bed uit. Maar als je toevallig bekend bent met roller derby, en als je naar Girl Power Radio hebt geluisterd vaker, dan weet je wat dat is. Daarin kun je een speler whippen door haar aan haar arm naar voren te sleuren en op de rolschaatsjes de baan op te sturen. En dat vraagt best wel wat fysieke inspanning.
1: Gaat denk ik ook wel hard aan toe.
0: Gaat er best hard aan toe, ja. Ze noemen het rugby zonder bal op rolschaatsen. Dat dekt de lading niet en ook weer wel. Ja, nou ja, goed. Okay. Zoek het op. Whip It, Devo, goede ochtendgymnastiek. En daarna komen wij terug om lekker een bakkie met je te doen en wat leuke dingetjes aan je te vertellen.

0: Hells Bells van Zolita hoorde je. Ja, ja. En dan kan je denken, ja, wat is dat? Nou, dat hoorde je net. Toch, potveld, snokkers. Goedemorgen, lieve mensen.
1: Goedemorgen.
0: Het is tijd voor niets en niemand minder dan... Hallo, Alice.
2: Is het nutteloze feitje van vandaag?
0: Ze praat heel zachtjes. Ja. Hoorde je dat?
1: Nou, Rhea, ik heb vandaag voor jou een nutteloos feitje.
0: Echt waar?
1: Ik zag dit... En ik heb achter mijn bureau hardop zitten lachen, omdat ik het zo grappig vind.
0: Ik ben ontzettend benieuwd. Waar ga je mee om mij mee om doren slaan?
1: Ja, het is niet helemaal nutteloos, want het maakt sommige mensen misschien hier ook minder bang voor. Of juist weer banger.
0: Oké. Okay. Je intro is al heel spannend.
1: Want je hebt meer kans om te overlijden door een vallende verkoopauto... dan door een haaienaanval. Ik zie het gewoon voor me dat je dan naast een flat loopt. En dat er dan een verkoopauto zo naast die flat zo, als zo'n piano, weet je, naar beneden valt.
0: Ik heb zoveel vragen over dit feitje.
1: Ja, maar ook de specifiekheid.
0: Het is
1: verkoopauto.
0: Why though?
1: En ik ging dit dus opzoeken en ik kon er niks over vinden. Maar ik vind het gewoon... Heel gewoon, want ja, ik ben een beelddenker. Oh. Dus ik zie echt zo'n filmpiano.
0: Ja, ik dus ook,
1: in
0: tekenfilms. En dan is er iemand aan het verhuizen. Ja. En dan duwen ze de piano uit een te klein raam. Wat ik altijd al heel interessant vind. En dat moet dan op een dingetje. Maar dan valt hij naast het dingetje. En loopt een arm grijs dametje over de stoep. Met een rollator. 42 kilometer per uur gaat ze.
1: Ja.
0: Heb ik net geleerd. En dan... Maar hoe... Hou... Ik heb vragen... Ik heb verschrikkelijk veel vragen. Ik snap er niks van.
1: Ik ben nu even heel snel aan het opzoeken hoeveel mensen er per jaar overlijden aan een haaienaanval.
0: Oh, dat is wel een goeie. Hoeveel mensen overlijden er per jaar aan een haaienaanval? Dit weet ik eigenlijk niet.
1: Wereldwijd zijn er gemiddeld 70 tot 80 mensen aangevallen, waarvan er gemiddeld 5 tot 10 overlijden. Dus daar worden ongeveer 10 meer mensen per jaar. Oh, er komen het, sorry.
0: Nou,
1: overlijden door verkopers.
0: Dat is niet grappig.
1: Ja, maar...
0: Nou, maar pas op voor die mensen van Picnic.
1: Oh, maar god, ik denk dat ik het weet, Rhea.
0: Wat?
1: Wow, ik kreeg een ingeving. Je hebt toch van die vrachtwagens met verkoopauto's erop? Als ze daar nou... Wow, ik kreeg ineens een zieke ingeving.
0: Oh, dit is Final Destination.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Of dat iemand mee aan het werk is. Of die komt zo...
0: Ja.
1: Wow.
0: Nee. Oké.
1: Want hoe kan er nou een auto uit de lucht vallen?
0: I don't know, baby. I don't know. Ah, heftig. Jij moet even bijkomen. Het is tijd voor semi-rustgevende muziek. Ik weet niet of er een panfluit in zit, maar het is wel Shakira. Oh, dat klinkt wel oké.

0: Erasure met Sometimes. Sometimes vliegt de tijd zo dat het ineens alweer tijd is voor het tweede uur.
1: Nee joh.
0: Ja vriendin. Ja. Ja lieve luisteraars, maak je geen zorgen. Het eerste uur vallen en opstaan zit er dan op. Maar we zijn nog twee hele uren bij je met allerlei fijne dingen. Zo gaan wij zo meteen naar het journaal. Want we willen even weten hoe het in de wereld is.
1: Ja.
0: En hoe het op de weg is. Maar daarna krijg je de powerplaat van deze week te horen, die vorige week door jullie naar de nummer 1 is gestemd. Ik ga je vertellen dat ik nu al niet meer weet hoe die ook alweer heet.
1: Bompala. Zoiets.
0: Bompala.
1: Bompala. Bompala. Bompala. Macarena 2.0. In
0: ja, Macarena 2.0. Ik ga even poepen als die is. Sorry, dat heb ik niet hardop gezegd natuurlijk. En daarna hebben we 3 nieuwe kanshebbers van deze week. Yay!
1: Ben
0: 3 gloednieuwe platen waar je op kunt stemmen. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat jullie ervan vinden. En wat wij ervan vinden. Want wij hebben ze ook nog niet geluisterd. Dus het wordt voor ons ook een beetje een verrassing.
1: Ja, ik...
0: Het is toch alleen maar
1: ik
0: gaaf.
1: Ik heb wel een naam voorbij zien komen die me bekend voorkwam.
0: Oh, een bekend voorkomende naam. Nou, we gaan het met z'n allen meelopen te liggen, lopen te leggen, te lopen te maken. Maar eerst voor jullie de situatie op de wereld en op de weg.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse Marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlakbij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: De powerplaat. Oh, jongens.
1: Yay!
0: Ja, wat is ze blij. Nee. Dit is de powerplaat van deze week. Le Serafim met Boompala. Oftewel een volledig verherbouwde Macarena. Ik heb een mening, maar jullie hebben gestemd. En jullie hebben ervoor gezorgd dat dit de powerplaat is van deze week. En dat ik dus iedere dag om 8 uur even weg mag.
1: Ja. Nee. Ik blijf wel zitten hoor.
0: Jij blijft wel zitten, ja. Luister, ik snap het wel. Het is wel een banger. En als je de Macarena niet kent, wat kan hè? Er is een hele generatie mensen die niet dat hebben meegemaakt.
1: Is dat zo?
0: Ja, vriendin.
1: Dat is toch wel een van de basisliedjes die iedereen kent. In je basispakket zit dat er toch bij.
0: Head, shoulders, knee en toes, ja. Maar dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. In willekeurige volgorde zijn dat Espa met Becky G met het nummer Lemonade, Blanks met Buzzin' en Olivia Rodrigo met The Cure. En niet de band The Cure, de titel is The Cure. Dat, voordat je ineens denkt dat ze Friday I'm in Love.
1: Zo, dat zou echt wel wat zijn hoor, die twee samen, denk ik.
0: Ja, toch? Ik denk dat het kan. Ja. Ja. Ja, let op, muziekmakers van deze aardkloot.
1: Ja,
0: hey, lieve Danique. Ja. Wie van deze 3 wil jij als eerste?
1: Nou, ik ga denk ik beginnen met degene die mij het minst aanspreekt. En dat is dan toch echt Olivia Rodrigo.
0: Dat kan. Daar ga ik iets over vertellen. The Cure is een emotionele, akoestische single. Ja. En het is de single van haar 3e studioalbum, You Seem Pretty Sad for a Girl. En in het nummer zingt ze op kwetsbare wijze over de liefde. En de zoektocht naar het tegengif voor een gebroken hart. Ja, dat snap ik wel weer, dat je dat wil. Dat je denkt, ik wil helemaal niet liefdesverdriet.
1: Nee, doei.
0: Nou, het is een gitaarballet die geleidelijk opbouwt. En in de bijbehorende videoclip zie je Rodrigo in een ziekenhuisomgeving op zoek gaan naar dat medicijn in een zusterspakje.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, nu snap ik ook ineens de titel The Cure. Ja. Zo, hij valt.
0: Tada. Wat een leuk detail over dit nummer trouwens. Het is ook uitgebracht als 7-inch vinyl voor de verzamelaar.
1: Oh, leuk.
0: Maar ook als cassette.
1: Ja, maar dat komt ook weer. Het was eerst wel even nieuw. Maar
0: en dan
1: cassette
0: nu met een exclusief extra bonusnummer erop.
1: Ja, maar jongens, je kan dus zo'n... Hoe noem je het apparaat waarmee je dat kan spelen?
0: Een cassettedek.
1: Ja, die kan je niet meer kopen.
0: Dus nee, dus je moet de oude van je opa van zolder halen.
1: Vet, wel vet.
0: Ik vind het ook vet. Ja. Nou, we gaan kijken of het nummer net zo vet is. Kanshebster nummer 1. Olivia Rodrigo met The Cure.

0: kans hebben ze nummer 1. Dus ja, het was nogal
1: maar
0: een...
1: Die outro, die had ik niet verwacht dat die zo in...
0: Intense...
1: Hij komt wel verbinden, die laatste.
0: Ja, ja, Olivia Rodrigo en haar liefdesverdriet, The Cure. En als jij dit hebt gehoord en je denkt, ja, dat is duidelijk. Dit moet de powerplaat worden van volgende week. Dan moet jij stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website. De Girl Power Radio gratis app. En woensdag vanaf 1:10 in de Girl Power Radio Insta Stories.
1: Ja.
0: Er zijn nog 2 kanshebbers.
1: Ja. Zoveel.
0: Zoveel.
1: Zoveel keus.
0: We hebben nog Espa met Becky G of Blanks. En wie van de 2 wil jij als eerste, lieve Danique?
1: Nou, ik denk dat ik met waarvan ik verwacht dat die het leukst gaat zijn gaan afsluiten. Mm-hmm. Dus dan wil ik nu Espa en Becky G horen.
0: Nou, dat is prima. Dat nummer heet Lemonade en is een knallend electro dance nummer. Als afsluiter van het 2e album van de K-popgroep Espa. Ja, het is een speciale remix van het gelijknamige titelnummer, waarbij de toevoeging van Becky G zorgt voor een aanstekelijke mix van K-pop en Latin pop.
1: Interessante combinatie.
0: Ik ben ook... en het nummer gaat over de welbekende uitdrukking: when life gives you lemons, you make lemonade. Oftewel, als het leven tegen zit, dan pak je het bij de kloten. Zo zouden wij dat zeggen.
1: Ja, toch? Jij zou dat zo zeggen.
0: Oh, alleen ik. Nou ja, maakt niet uit. Ja, ik heb een tuinbroek aan, dus ik zit helemaal in boerenleven. Het is dus een lekkere knaller, zegt men. Maar ja, of dat echt zo is, dat gaan wij nu beluisteren. Lemonade van Espa en Becky G.

0: hey, hold up, stop.
1: Wauw. Het was een ride. Dit was wel even een dingetje.
2: Ik vind dit meer K-pop dan die van deze week, wat ook K-pop is.
1: Als niemand tegen mij had gezegd dat Becky G erin zat, was me niet opgevallen.
2: Nee, want ik zei dat ook al tegen jou van, ik hoor echt wel alleen K-pop. Ik hoor nou niet een andere genre erdoorheen.
1: Ik ook niet.
2: Nee.
1: Ik ook niet.
2: Ja, alleen dat het meer Engels is dan normaal. Dat dan wel, dat valt me wel heel erg op.
1: Ja, dat zal het dan waarschijnlijk zijn.
2: Ja.
1: Maar ja, het is...
2: Mocht dit nou jouw favoriet zijn, stem! Of via de Girl Power Radio website.
1: Of, waarom krijg ik jou niet meer? Oh, daar is ze.
2: Dan kan je stemmen, maar je kan ook makkelijk stemmen via de Girl Power Radio app.
1: Ja.
2: En woensdag, rond 10 uur, kan je ook nog op ons Instagram stemmen.
1: Yes, in de stories. Ja.
2: Dus van alles.
1: Wauw, we hebben er nog eentje over.
2: Ja.
1: We hebben er nog eentje over. Buzzin heet het nummer van Blanks.
2: Ja.
1: En het is dansbare synthpop, wordt er gezegd. En Blanks is eigenlijk Simon de Wit.
2: Ja.
1: En die heeft nogal een ethische vibe over zijn meeste releases. Dus wellicht is dit een lekkere ethische revival. Simon de Wit, geboren op 19 april 1997 in Vleuten. Bijna 30 is hij dan.
2: Ja, al zo oud.
1: Ah, is zanger, songwriter, producer en muzikaal ondernemer.
2: Ja.
1: Heel erg bekend in het buitenland. Maar wij motten er niks van hebben. Niemand weet waarom.
2: Maar als in heel bekend.
1: Ja, hij heeft bijvoorbeeld Post Malone's Better Now. Heeft hij een ethisch versie van gemaakt. En nou, dat was echt helemaal hyper de pieper de poepies.
2: Ja, hier verkoopt hij net het paard uit in het buitenland, de grootste zalen. Het is echt...
1: Wat is dat toch? Hij heeft ook meegedaan aan de beste zangers, hè?
2: Ja, klopt. Ja. En in 24 uur nummers of in een uur. Ja, hij doet echt... Je kan het allemaal ook voor je YouTube zien hoe hij zijn nummers maakt. Dat is ook wel leuk.
1: Dat is wel heel cool.
2: Te checken van, oh, maar waarom doe jij dit? Dan legt hij ook uit van waarom hij die akkoord gebruikt. Of, ja.
1: Super gaaf.
2: Ja.
1: Nou, ik ben ontzettend benieuwd naar dit gezellige nummer van Blanks. Buzzin. 1, 2, 3. Buzzin.

0: is een gezellig liedje, maar ik moest meteen denken aan dit.
1: Ja. Alleen zonder klap?
0: Ja, DNCE met Cake by the Ocean.
1: Ja.
0: Ja, jongen. Dan ben ik alweer klaar met je. Sorry. Ja, denk zelf eens iets. Dus hoe heet je? Simon de Wit.
1: Ja, Simon.
0: Oh ja, Simon de Wit. En Blanks als Blank. Oh. Sorry. Hartstikke gezellig liedje. Dat is het.
1: Ja.
0: I'm trying. I'm really... Nee, dit is niet mijn favoriet. Sorry.
1: Nee.
0: Nee. Nee. Nou ja, maar misschien wel het jouwe. Dat kan, hè? Ja. Dat jij denkt van, oh, maar hey, luister. Buzz in. Ik wil het. En dan moet je stemmen. Dat doe je via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. De gratis Girl Power Radio app. En aan woensdag vanaf 10:00 in de Girl Power Radio Insta Stories. En als je daar dan toch bent om te stemmen, klik dan meteen op het WhatsApp-icoontje. Want dan kun jij namelijk een berichtje voor ons achterlaten. Bijvoorbeeld met waarom je dit wel het beste nummer vindt. Of met jouw allerlievelingsnummer. En dat is vast niet een van deze drie, want deze heb je nog nooit eerder gehoord, vermoed ik.
1: Nee.
0: En dan gaan we die misschien wel draaien in het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan.
1: Ja, even serieus, hoe makkelijk is het nou?
0: Ik snap het ook niet. Dus, het zou binnen motten stromen. Ja. Dat zou het motten. Ja, ja. Het is tijd voor een plaatje dat niets te maken heeft met de powerplaat die je kanshebbers die je zojuist hoorde. Dus we gaan niet Cake by the Ocean draaien. Want dat heeft er namelijk wel mee te maken. Het is gesampled.
1: Ja.
0: Ja. Je hebt nu 3 tellen om iets gezelligs te zeggen. En anders ga ik je meenemen naar Latin klanken.
1: Oh nee. Iets van Pink Floyd. En dan heb ik een shirt van aan. Kort nummer.
0: There's no such thing als een kort nummer van terug. Pink Floyd.
1: Nirvana.
0: Oh, wauw. Nou, vooruit dan maar. Het was
1: yes, hadden jullie allemaal niet verwacht, hè, jongens? Ik denk, ik doe wat ik aan heb, maar...
0: Ja, nee.
1: Ja, jongens. We gaan een kort nummer van Pink Floyd.
0: Ja, ik vind het echt super grappig dat je dat zei. Kort nummer van Pink Floyd.
1: Ja, dat is alleen de intro, maar daar hoor je niks. Nee.
0: Nou,
1: gaat goed.
0: Nee, het komt helemaal goed. Komt helemaal goed. We gaan net doen alsof het helemaal prima is om jezelf te zijn. Come as you are.

0: beetje schrok van dit liedje.
1: Ik dacht even dat ik bij de Muppets zat.
0: Ja, nou ja, dat is ook wel een beetje zo. Het was Blondie.
1: Ja. Dat zou je niet zeggen.
0: Met I'm Gonna Love You Too. Nee, het is een nummer wat oorspronkelijk ook niet van, van haar is, maar van Buddy Holly. Oh. En dat was in de jaren 50 echt zo'n disco liedje. Ja. En dus dat snap je wel,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zij hebben er een punkversie van gemaakt.
1: Nou, ik vind het geen punk.
0: Jij vond het helemaal niks. Nee. Zeg maar eerlijk.
1: Ik vond het helemaal niks.
0: Helemaal niks. Nou ja, wat hopelijk minder niks is, is de situatie op de weg. Wij willen namelijk graag weten of jullie ergens stil moeten staan of dat je lekker door kan rijden naar je werk. Ik hoop dat laatste. Maar het antwoord komt niet van ons, maar van onze vrienden van de ANWB.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op en er zijn een paar uitschieters. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits, maar de meeste vertraging heb je op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 20 minuten vast tussen Breda Noord en Dordrecht. En een stuk noordelijker heb je bij Zwolle een half uur vertraging op de A28. Het staat daar vast van Amersfoort naar Zwolle. En er staat file vanaf het Harde. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Christina Aguilera en Candyman. En dat brengt ons bij muzieknieuws.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Ja, nou leuk. Er is een hoop muzieknieuws. Er worden heel veel concerten afgezegd door allerlei mensen op leeftijd vanwege gezondheidsklachten. Maar er is één concert dat nog niet is afgezegd. Maar waar wel wat gedoe omheen is.
1: Nou, moet ik... Ik denk dat ik wel raden over wie dit gaat.
0: Ja, nou doe eens een wilde gok. Wie zou het zijn?
1: Is het J?
0: Ja, zeker.
1: J.
0: Ja, J. Dat klopt. De gemeente Arnhem heeft de vergunningsprocedure voor de twee concerten van J namelijk nog niet afgerond. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente aan persbureau ANP. De Amerikaanse rapper treedt op 6 en 8 juni in theorie op in het Gelredome. Arnhem kan niet zeggen waarom ze de vergunning nog niet heeft afgegeven, maar deze tijd...

0: Tijdslijn is heus niet ongebruikelijk hoor bij grote concerten. Geloof er een bal van. Je wilt toch als grote concertorganisator niet afhankelijk zijn van in de laatste week nog. Toch?
1: Nee.
0: Denk ik.
1: Nee.
0: Nou ja, goed, de optredens van Jay zijn onderwerp van discussie, omdat hij de afgelopen jaren met regelmaat antisemitische uitlatingen deed. En ook sprak hij zijn waardering uit voor Adolf Hitler. Bijzonder. Bijzonder. Later gaf de rapper aan spijt te hebben van zijn uitspraken die hij wijt aan een bipolaire stoornis. Ook schande voor andere mensen. Hij zet mensen met een bipolaire stoornis slecht.
1: Bipolair is gevoel en geen mening.
0: Juist. Nou ja, talloze optredens die Jay deze zomer in Europa zou gaan geven zijn afgelast vanwege zijn omstreden uitlatingen. Zo heeft de Britse regering zijn visumaanvraag afgewezen en heeft Polen het concert geschrapt. Jay annuleerde zelf het optreden in Frankrijk nadat lokale autoriteiten hadden gedreigd het concert te blokkeren. Een groot deel van de Tweede Kamer in Nederland heeft zich uitgesproken tegen de komst van Jay. Maar ja, uiteindelijk heeft de minister David van Wil van Justitie en Veiligheid gezegd: we kunnen hem niet tegenhouden.
1: Ja, maar weet je wat ik dan raar vind? Dat je dan wel Frankrijk uit jezelf afzegt, omdat dat weet je. Maar waarom dan Nederland niet? Nee, want hij weet vast wel dat dat dan hier ook speelt, lijkt mij.
0: Dus ja, maar misschien heeft hij hier meer fans die zeggen: we zijn het met je eens, Jay. En dat moeten wij ons achter de oren krabben, welke gedeelte van onze medelanders wij...
1: Ja, ik ken er veel.
0: Ik vind het vreselijk. Maar goed, we gaan terug naar dakduiven. Dakduivenland. Dakduivenland. We hebben het over de piepjonge artiest Mick Jagger. De 82-jarige rocklegende vertelde dat ze op... dat wisten we natuurlijk. Op 10 juli komt het 25e studioalbum uit Foreign Tongues, waar ze hele dikke vette reclame voor hebben gemaakt.
1: Ja.
0: En hij zei: ik zou dolgraag op tour gaan. Ik kan niet wachten.
1: Maar dat gaan ze ook.
0: Hoe is het met je konijntje? Ja, hij zegt alleen: ik denk niet dat het dit jaar nog gaat gebeuren.
1: Nee, het wordt volgend jaar.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk al, het is niet bekend, maar het is al lang bekend.
0: Ja.
1: Want als jij al grote concertzalen over de hele wereld inlicht en voorbereidt dat jullie komen, is het niet raar dat het naar buiten komt, hè?
0: Nee, dat...
1: En
0: somebody's gonna leak.
1: Als jij dan, nadat je al bekend hebt gemaakt dat jij een album uitbrengt en dan op jouw Instagram van de Rolling Stones afbeeldingen zet van posters door heel de wereld in verschillende talen de Rolling Stones, waaronder dat Nederland in ergens in Amerika hangt.
0: Ja, ja, ja, dat is de foreign tongue.
1: Ja, de rollende tongen.
0: Ja.
1: Dan moet je niet nog stiekem gaan doen.
0: Nee.
1: Dat vind ik raar.
0: Nee, maar goed, toch grappig.
1: Ja.
0: Over grappig gesproken. Vroeger had je natuurlijk de grote tegenstelling Beatles en Stones. Je was of een Beatles-fan of een Stones-fan.
1: Ja.
0: Nou, we hebben de Stones net een plezier gedaan door te vertellen dat ze met hun rollators naar de zoveelste tour kunnen gaan. Maar de Beatles-fans kunnen zich wel een traantje wegpinken. Want in Denemarken ging het even helemaal mis afgelopen vrijdag. Radiostation P1 van de publieke omroep heeft vrijdag per ongeluk namelijk een verkeerd nummer van Paul McCartney gedraaid. Nou, in de ochtendshow werd daar het vrijdag uitgekomen album The Boys of Dungeon Lane van McCartney besproken. Ja, en de DJ's draaiden een aantal fragmenten. Aan het einde van het item werd een stuk van een nummer gedraaid waarvan zij dachten dat het om Come Inside ging. Dat bleek een fragment te zijn van een nepnummer dat op YouTube stond en met AI was gemaakt. Ja, de presentatoren vonden het nummer tijdens het afspelen al afwijken van de gebruikelijke klank en kwaliteit van McCartney. Gingen ze daar ook commentaar op geven? Ja, uiteraard. Volgens de programmamaker bleek er sprake van stress en haast te zijn. En verslaggever die het programma monteerde was gestuit op een van de vele neppe nummers die voorafgaand aan de release op YouTube circuleerden.
1: Je moet ook je muziek uit een betrouwbare bron pakken.
0: En dat zou ik zeggen, niet rippen, jongens, niet, van YouTube.
1: En niet zomaar iets waar iedereen wat op kan zetten.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Oh, heftig, heftig, heftig. Wij hebben wel een echt nummer van Paul McCartney met de toen nog echte Michael Jackson als troost.

0: Wat een lekker nummer toch, jongens.
1: Ja, lang niet gehoord.
0: Ja, Paul McCartney en Michael Jackson. Say, say, say. En zeg, zeg, zeg. Kan jij mij vertellen wat vandaag de term wordt, of het woord wordt van onze rubriek?
1: Ja.
0: Nou, zelfde woord, ander nummer.
1: Daar niet ging weer even brainstormen, zo. Waar ik heel goed in ben. Mm-hmm. En toen dacht ik ineens, ja, populair.
0: Populair?
1: Ja, populair.
0: Populair is het woord.
1: Populair.
0: Populair. Oh, nou, dan schiet er meteen een plaat mijn hersenen binnen.
1: Ja, mij niet namelijk.
0: Nee, het eerste waar ik aan denk is Nara Surf. Want ik vind dat echt een heel fijn nummer. Maar we hebben natuurlijk meer populairen. En ik heb even voor je gegraven. We hebben er ook één vandaag van The Weeknd, Playboi Carti en Madonna samen. Zo. Hallootjes.
1: Dat is een hele rare combinatie.
0: Ja, nou ja, popular van deze drie mensen, dus The Weeknd, rapper Playboi Carti en popicoon Madonna, werd uitgebracht als onderdeel van de soundtrack voor de controversiële HBO-serie The Idol. En daarin speelt The Weeknd zelf een hoofdrol. Ja, ja. Dus hij speelt in een serie, maakt daar de soundtrack voor. Ja, nee, jij kijkt me niet zo aan. Het is echt waar.
1: Speelt hij in een serie?
0: Ja. The Idol. Het was een grote verrassing voor fans dat de twee generaties popmuziek, The Weeknd en Queen of Pop Madonna, samenkwamen op één track, aangevuld met Playboi Carti. Ja, het nummer combineert dansbare, beetje retro-ethisch synthsaus met moderne hip-hop invloeden. En ja. Nou ja, dat is een beetje The Weeknd natuurlijk ook wel.
1: Ja, Playboi Carti is natuurlijk ook wat rap, straatachtige rap.
0: Ja. Precies.
1: Interesting.
0: En daar tegenover zetten wij vandaag Popular van Nada Surf. En dat nummer komt uit 96. Mijn frisse jeugd was dat. En het nummer is iconisch dankzij de sarcastische, beetje spoken word-achtige coupletten. Gebaseerd op een oud tieneradviesboek. Dus een echt boek uit de jaren 50. Waarin advies aan tieners werd gegeven. En het harde, schreeuwerige refrein, waarin de oppervlakkigheid van de middelbare school wordt gehekeld eigenlijk. Het nummer verscheen als eerste single van het debuutalbum High Low. En nou ja, behalve het refrein bestaan de coupletten dus volledig uit sarcastisch ingesproken adviezen uit het boek Penny's Guide to Teenage Charm and Popularity. En dat is geschreven door actrice Gloria Winters in, ik zei 50, maar het was 1964. En de zanger Matthew Koss, die draagt die teksten vrij droog voor. Dat is wel echt... En ja, die dienen als cynisch commentaar op status, daten en de typische populaire klikjes op de middelbare school. Je kent ze vast nog wel. Het werd een wereldwijde MTV-hit en werd door muziekcritici gezien als een van de meest memorabele alternatieve rocknummers uit de 90s.
1: Oké.
0: Okay. Dus. Maar we beginnen met een wilde combinatie en tevens dus soundtrack van The Idol. Popular, The Weeknd, Playboi Carti en Madonna. Zeg maar nee, dan krijg je de drie.
2: I've seen the devil dance on sunset.

0: Ja, twee keer popular.
1: Ja.
0: Maar welke is het meest populair bij jou?
1: De laatste. Ik zette hem aan en toen dacht je, oh ja, wel, tuurlijk ken ik dit.
0: Nada Surf. Ja. Ja, ook voor mij. Maar misschien, als jij hebt geluisterd, denk je, nee hoor, die van The Weeknd vond ik veel vetter. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Laat het ons weten. Vertel ons even wat jouw mening is. Stuur ons een appje op 0634606464. Of lekker via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of de gratis Girl Power Radio app. Als je daar toch bent, laat ons meteen even weten wat je in het volgende uur voor lekker verzoekje hebt. Wat wil jij graag horen om deze werkweek goed te beginnen? Waar word je vrolijk van? Waar kom je lekker van in je vel te zitten? Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ben ik ontzettend benieuwd naar.
1: Ik ook.
0: Verder in het volgende uur hebben wij natuurlijk voor jullie de uitslag van de zomerhit halve finale. Ja, ja.
1: Nu hoeven er nog maar één.
0: Ja, gisteren waren wij namelijk in de Maatschappij op Scheveningen. Daar streden vier bands om die laatste finale plek.
1: En het was echt heel spannend, jongens. Het hebt echt wat gemist als je er niet bij was.
0: Precies. Nou hebben we wel een kleine troost voor je. En dat is namelijk dat je bij de hele finale wel aanwezig kunt zijn. Die gaat plaatsvinden op, pak je agenda er vast bij. Nu. Op 27 juni. In de Zwarte Ruiter aan de Grote Markt in Den Haag.
1: Dus als je dan ook niet kan komen, dan geef ik het echt op, hoor.
0: Ja, dan weten we niet meer wat we met je motten. We weten het gewoon niet meer. Nee. Wat motten we met jullie? Nou, dat dus allemaal. Wij gaan nu richting het journaal. De situatie op de weg. En daarna komen we bij je terug met alles over de zomerhit.
1: Ja.
0: En de winnaar. Er is ook nog sportnieuws wat er aankomt. Althans, dat hoop ik. Ja. En de drie van vandaag. En ik heb, nou ja, ik heb een hele week geen drie van vandaag kunnen doen. Ik zit vol. Ik heb
1: wel veel dierenweetjes gedaan. Omdat jij er niet was, dacht ik, moet ik er wel in houden.
0: Ah, wat goed. Nou, dan hoop ik dat wat ik nu voor je klaar heb staan, dat je dat niet per ongeluk vorige week al hebt behandeld. Dat gaan we vanzelf meemaken. Ja. Maar nu eerst iets waarvan ik zeker weet dat we het vorige week niet hebben behandeld. Dat is namelijk het nieuws van vandaag.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint. Maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58. Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik wacht nog steeds op Act 2.
1: Ja, ik ook. En we willen er nog steeds live zien, deze vrouw.
0: Ja.
1: M.A. met een powerplaat van een aantal weken geleden.
0: Ja.
1: Oh, jongens. Welkom terug bij Vallen en Opstaan. Ik ben Rea en tegenover mij zit de swingende Daniek.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Klein beetje brak. Ja. Want gisteravond waren wij in de maatschappij op Scheveningen voor de halve finale van de Haagse Zomerhit.
0: Ja, fantastisch. Was geweldig.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, we hebben genoten. Ja. Geweldig genoten.
0: Ja, dit was echt spannend.
1: Zeker weten. Er waren namelijk vier strijders. Vier strijders om die felbegeerde laatste finale plek.
0: Ja.
1: We trapten de avond af met Cycle Gypsy. Mooie Americana country combinatie met bijpassende kapsels en hoeden. Ik heb zelfs even
0: jas.
1: Ik heb zelfs even gelinedanced.
0: Ik dacht toen die zanger van hun binnenkwam ook van wow. Hij is echt een cowboy. Ik was namelijk de eerste week niet bij.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, dit is een echte cowboy.
1: Het is een echte cowboy, ja, ja zeker. Jan is een echte cowboy van Cycle Gypsy. Supermooie set. Daarna kwamen de dames van Stacey's Mom met dit keer een toegevoegde drummer.
0: Ja.
1: En wat voegde dat een hoop toe? Dat was echt super vet.
0: Ja, ze waren zelf ook, ze hadden het ook niet eerder gedaan, dus... Ja. Ze waren ook zelf heel...
1: Ja, ze waren echt blij met de tip van de jury en van jou. Want daar kwam het hem door, ja. De vorige keer. Ongelooflijk. Ik vond het ook heel gaaf dat ze een strandtas, frisbee en handdoek bij zich hadden.
0: Ja, het lag er. Ik zat eerst van, hoort dit dat? Hier? En dacht, oh wacht.
1: Ja, het gaat over zomer. Ze waren ook naar het strand geweest voordat ze kwamen.
0: Ja, klopt.
1: Dus ze echt...
0: Alles lag onder zand.
1: Ja, precies. Daarna was Bitterzoet aan de beurt. En dat leek nog eventjes in het geding te komen, want... er viel een gitaar. En toen was het contact van het gitaar richting het snoer en de monitor stuk. Gelukkig stond er iemand in het publiek met een mini kruiskop schroevendraaiertje en heel veel skills. Skills!
0: Ja.
1: En die heeft, volgens mij was het, heette die jonge Jesse.
0: Nou, ik heb geen idee.
1: Ja, volgens mij was dat het. Die heeft het heel snel weten te repareren. En toen kwam er een vette show van Bitterzoet, inclusief een koningscape. En als afsluiter hadden we zeker ook geen hele slechte, helemaal niet, een onwijs dappere akoestische versie van A Better Place. En zeg je dapper, hoezo? Nou, normaal gesproken is A Better Place met zijn drieën. Met hun drieën, met hen drieën. Met Hendrina. Ja, alleen de twee, de bassist en de drummer, die konden niet gisteren. Want die moesten voor hun studie moeilijke dingen doen.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat toch ook voor je toekomst.
0: Ja.
1: En dat betekende dus dat de zanger een akoestische set op gitaar deed. Helemaal alleen.
0: Voor het eerst.
1: Echt super dapper, maar ook super goed. Het was echt
0: Het was wel
1: indrukwekkend.
0: Een andere sound. Ik vond het ook wel wat hebben. Het is ook echt wel...
1: Ja. Het was anders dan daarvoor, maar zeker niet slecht. Of slechter.
0: Dat had ik echt bij alle vier. Ze waren alle vier anders dan dat ze allemaal de eerste keer hebben opgetreden. En er is nou geen één dat ik denk van...
1: Ja.
0: Of beter of slechter, maar het is gewoon anders.
1: Anders,
0: en
1: ja.
0: Op een goede manier.
1: Op een goede manier. Alsof je er een lekker sriracha sausje overheen hebt gejankt. Zoiets, toch?
0: Ja, en iedereen had het met de feedback gedaan. Dat vond ik ook wel interessant om te zien.
1: Dat is super gaaf om te zien. En wat ook ongelooflijk leuk was, was dat we een nieuw element hadden voor de mensen die aanwezig waren. Die mochten namelijk meestemmen.
0: Ja.
1: Iedereen kreeg een fiche en mocht vervolgens het fiche in het spaarpotje van de betreffende band doen. Klein detail wat we over het hoofd hadden gezien aan het begin. Ik zeg we, maar ik kijk naar onze collega van Zomerhit.
0: Ja, dit was echt jongens.
1: Die spaarpotjes konden niet open, hè? Nee, er zat geen deurtje
0: nee,
1: in.
0: Nee, maar dan denk je, oh, dan is het zo, weet je, zo glazen. Nee, het was gewoon plastic.
1: Plexiglas was het, ja. En die moesten dus aan stukken geslagen worden. En ik was even bang dat iemand een oog kwijt zou raken.
0: Ik was blij ook een bril op had.
1: Nou, dat. Uiteindelijk zijn de stemmen eerlijk geteld. En kunnen wij wel gaan vertellen wie nou die finale plek heeft bemachtigd?
0: Een hele krachtige act.
1: Absoluut.
0: Een hele...
1: Dikke
0: zelfs
1: show.
0: Op grond liggend
1: blijven zingen. Toonvast. Feest. Heel het publiek ging los.
0: Ik heb denk ik... in tijden niet zo'n publiek gewoon echt mee zien doen.
1: Nou, echt.
0: Vaak is het van, oh, klap maar. Dan doet hij er zo.
1: Ja, nee. Ik...
0: En nu ging ik er... Ja, goede uitleg.
1: Een hele goede uitleg. Maar ja, ik heb mezelf verbaasd door mee te springen samen met Hugo.
0: Ik zat daar in de
1: Ik hou helemaal niet van polonaises, maar dit keer zette ik hem in. Het was niemand minder dan Bitterzoet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar gaan we een plaatje van draaien met brievenbusgeluid. Daar maken jullie nog even een referentie aan.
0: We gaan dit keer wel afluisteren.
1: Ja, we gaan hem dit keer helemaal afluisteren. Het doet geen pijn van Bitterzoet. En daarna komen we bij je terug met een bijzonder verzoekje. Ja, ja. Het doet geen pijn.

0: Het doet geen pijn, nee.
1: Het doet geen pijn als ja, ik van niks weet. Ja,
0: dit is toch
1: echt
0: is toch fantastisch, dit? Ja,
1: brievenbus.
0: Ja. Ja, jongens, dat was zo grappig. Gisteren toen het gat hij op en toen zei hij ook tegen mij, ja, brievenbus. Waardoor wij zo hard gingen lachen dat hij mezelf ook even kwijt
1: was. Was hij even de tekst kwijt. Ja. Maar dat geeft niet. Het was hartstikke gezellig. En hij heeft toch gewoon lekker gewonnen.
0: Ja.
1: Onze Sander van Bitterzoet. Daar gaan we zeker meer van horen. In ieder geval dus de 27 juni in de Zwarte Ruiter. Aan de Grote Markt in Den Haag kun je de finalisten zien. En heb jij voor mij, liever dan ik, alle finalisten nog eens op een rij?
0: Ik ga de volgorde doen die van de
1: weken. Op volgorde van de weken.
0: Week 1, Hey Lit.
1: Yay, ja, Lit.
0: Banger, banger.
1: Ja.
0: Week 2, Mr. Pretty.
1: Oeh, ja, die er trouwens gisteren ook bij waren om te supporten. Hè?
0: Ja, ik dacht ineens... Huh?
1: Super sportief.
0: Ja.
1: Love it.
0: Week 3, Seafoam Grey.
1: Ja.
0: Dan hebben we week 4, Decay Rebirth.
1: Ja.
0: Ja, oh, ik zeg het goed. En dan...
1: Bitterzoet.
0: Dus we hebben er niet 4,
1: maar 5.
0: 5.
1: 5 in de finale op 27 juni in de Zwarte Ruiter. Entree is hartstikke gratis.
0: Gratis concert. Hallo, waar ben jij?
1: Ja.
0: Ik ben daar hoor.
1: Dat zou ik niet zeggen. Ik weet zeker. Nee, ik niet. En jij bent er wel. Ja, ik heb een ander klusje te klaren.
0: Ja.
1: Speaking of klusjes klaren. Wij vroegen net aan de mensen. Joh, als je nou een verzoekje hebt, laat het ons weten. En wij kregen het volgende bericht binnen.
2: Goedemorgen, ladies. Ik wil graag een liedje voor Brammy aanvragen, want die is jarig vandaag. Dus doe maar iets gezelligs. Doei!
1: Doei!
0: Doei.
1: Dat was niemand minder dan onze eigen Mootje. En Brammy, dat is niet de echtgenoot of de kind.
0: Nee.
1: Dat is haar neefje. En die wordt dus hartstikke jarig vandaag. En dat betekent dat we dat graag vieren. Lieve Bram, speciaal voor jou. Een boterham met een kaarsje en een gezellig liedje.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. De voetbalsters van Manchester City hebben na het veroveren van de Engelse landstitel ook de FA Cup gewonnen. Met Oranje International Kirsten Kasperij in de basis en Vivianne Miedema als invaller binnen de lijnen werd in het Wembley Stadion met 4-0 gewonnen van Brighton & Hove Albion. Miedema tekende voor de vierde treffer. En dan ook mannenvoetbalnieuws, want Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij beslag gelegd op de Champions League. In de finale in Boedapest werd Arsenal na strafschoppen verslagen. Na 120 minuten was de stand nog steeds 1-1. Hoordeloopster Nadine Visser is haar outdoorseizoen begonnen met een derde plaats bij de Diamond League wedstrijden in Rabat. In de Marokkaanse hoofdstad moest ze op de 100 meter horde alleen Devin Charlton en wereldrecordhoudster Toby Amuzan voor zich dulden. Discuswerpster Jorinde van Klinken, powered by Girl Power Radio, haalde net als vorige week het podium bij een Diamond League wedstrijd. Na haar derde plaats in het Chinese Xiamen eindigde ze als tweede in Rabat. Van Klinken liet in China 64,27 meter noteren, maar kwam in Marokko veel verder. Haar vierde poging was haar beste 66,72 meter. Meerkampsters Emma Oosterwegel en Sophie Dokter zijn bij de prestigieuze zevenkamp in Götzis als tweede en derde geëindigd. De Zwitserse Anik Kelin zegevierde. De 23-jarige Dokter, vorig jaar nog tweede in Götzis achter de Amerikaanse Anna Hall-Slayton, ging na de eerste dag van vier onderdelen aan de leiding. De indoor wereldkampioene op de vijfkamp begon dag 2 met een tweede plek bij het verspringen, maar het speerwerpen en de afsluitende 800 meter verliepen een stuk minder soepel. Lorena Wiebes is zaterdagavond uit de Giro d'Italia gezet. De Nederlandse won eerder op de dag de eerste etappe en veroverde het roze, maar dat deed ze volgens de wedstrijdleiding op een te lichte fiets. Haar ploeg begrijpt er niets van. Jesper de Jong kijkt met een goed gevoel terug op Roland Garros, ondanks zijn nederlaag in de achtste finales tegen Alexander Zverev. De Haarlemmer is vooral trots dat zijn investeringen in het mentale aspect zich in Parijs hebben uitbetaald. Ik heb het na een mindere periode weer goed opgepakt, zo evalueerde de Jong zijn toernooi in de Franse hoofdstad, waar hij 2 weken geleden als qualifier met niet al te veel zelfvertrouwen arriveerde. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos sta je nog een kwartier in de file door een autobrand. Er is maar één rijstrook open. Omrijden kan ook richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, sta je nog 20 minuten in de file tussen Breukelen en Nieuwegein. En op de A28 staat het vast van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In Zwolle is een brug dicht, daardoor loopt het vast op de snelweg. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, je hoorde Talk To You van Another 54. Dat waren ook powerplaatjes.
1: Ja,
0: van,
1: ik heb vandaag er al veel voorbij horen komen.
0: Het is powerplaat revival tijd, blijkbaar. Het is ook tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, dingetjes waar je echt geen ene bal aan hebt. Als in, je belastingpapieren worden niet ineens slimmer of makkelijker. De file lost zich niet spontaan op als je dit weet. Maar misschien heb je wel een ongelooflijk leuk dingetje om te vertellen aan je collega's straks bij het koffiezetapparaat. Of vanavond aan de familie bij de warme prak.
1: Oh, Rea, ben ik blij dat ik dit niet meer hoef te doen.
0: Ah, jij vond je het vervelend?
1: Ja, best wel. Omdat als je het aanhoort is het toch leuker dan dat je het zelf vertelt, vind ik.
0: Ja. Ja, dat weet ik niet.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd dat jij vandaag weer in petto forums hebt.
0: Nee, wat ja. Zal het lopen te wezen? Oh. Nou, lieve schat, luister en huiver. Ik heb dierenfeitjes voor je, want ik weet dat je daar gelukkig van wordt. En we beginnen met muizen. Ja, muizen hebben een complex liefdesleven. Ja, mannelijke muizen zingen ultra hoge en ultra lage melodieuze liedjes, vergelijkbaar met zoals vogels zingen, om vrouwtjes het hof te maken. Maar dat doen ze in zo'n frequentie dat wij dat niet zo goed horen. En ze veranderen hun liedje op het moment dat ze een vrouwtje ruiken. Dus het is eerst kom in de buurt, la li la li la li la. Dan komen ze in de buurt en is het hallo vrouwtje. Dan wordt het ineens een Barry White mouse. Ja, nee. Ja.
1: Maar ik wist wel dat ze zingen.
0: Ja,
1: dat heb je al eens eerder verteld.
0: Kom eens hier, kom.
1: Maar dat
0: ze
1: frequentie.
0: Ja, en dat dus op het moment dat ze er eentje ruiken.
1: Moet je een smooth boy.
2: Hey, hi.
0: Precies. Dan een ander dier waarvan wij niet zouden verwachten dat het een, wat wij denken, menselijk dingetje is. Octopussen kunnen de hik krijgen.
1: Maar je krijgt de hik van zuurstof en een octopus heeft geen zuurstof.
0: Nee,
1: dus
0: dat is niet waar. De hik krijg je niet van zuurstof. De hik krijg je door het samentrekken van het middenrif. En de enige reden om van de hik af te komen is door dat middenrif weer rustig te maken. En dat doe je door je ademhaling te reguleren. En dat is waarschijnlijk de associatie die je had met zuurstof.
1: Ja.
0: En dan denk je, maar een kwal heeft helemaal geen middenrif. Nee, maar die heeft wel soortgelijke spieren en daardoor heeft hij dus ook de hik. En dat gebeurt met name, hou je vast, bij stress krijgen ze ineens de hik. Ja, dus.
1: Ja, misschien omdat ze dan dingen anders moeten bewegen.
0: Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen.
1: Interessant. Dus
0: ja. Dan, we hebben natuurlijk veel over bijen gesproken.
1: Ja.
0: En hebben ook veel over otters gesproken. We weten van otters dat die elkaar zo vasthouden 's nachts, omdat ze anders uit elkaar drijven.
1: Ja.
0: Toch?

0: vinden we heel schattig. Ja. Maar bijen doen dat dus ook. En niet omdat ze bang zijn dat ze drijven, want een bij slaapt niet in het water. Maar bijen slapen tussen de 5 en 8 uur per dag. Ja. En om niet te vallen of uit een bloem te glijden, als ze met z'n tweeën zijn, houden sommige bijensoorten elkaars pootjes vast tijdens een dutje. En hun hersenactiviteit, want het is gemeten door wetenschappers, laat zien dat ze waarschijnlijk zelfs dromen. Ja, daar ben je stil van, hè?
1: Ja, maar oké, een bij heeft zulke korte pootjes.
0: Ja, maar nou,
1: dus hoe kunnen ze elkaar zand vasthouden?
0: Nee, maar ze hebben toch gelijksoortige pootjes. Het ene korte pootje houdt het andere korte pootje vast. In hun wereld hebben ze hartstikke lange benen. Ja, vinden ze zelf. Ja.
1: Sorry, maar...
0: Ja, nee, echt.
1: Ik zie dit voor me en ik vind het...
0: Het is toch cute? Het... In een bloed, zo'n bloemblaadje, ja, en dan zo liggen er twee van die bijtjes op.
1: Ik heb het alleen nog nooit gezien, dus ik geloof het eigenlijk niet.
0: Oh, maar gaan we nou ineens... Oké. Ik ga op zoek naar beeldbewijs.
1: Ja, goed.
0: In de tussentijd heb ik een speciaal liedje voor deze bijen. En dat is Hold Me in the Dark van Miles Smith.

0: Jeetje, wat was die? Ja, ik was ook rustig, Eva.
1: Ja.
0: Eva Max.
1: Hou met je kontje laag.
0: Ja, houd je kontje laag. Nou ja, speaking of kontje laag, nee.
1: Oh, wow, intense.
0: Nee, niks aan de hand, jongens. Het is tijd voor jullie verzoekjes.
1: Hebben we verzoekjes vandaag?
0: We hebben zeker een verzoekje vandaag. Oh, we hebben een verzoekje van een jonge man. Ene Tim.
1: Oh, Tim, hoi Tim.
0: Maar die wil een liedje horen waarvan ik denk, dat is wel een gouden ouwe.
1: Ja?
0: Jazeker.
1: Ken ik het?
0: Ik denk dat jij het wel kent.
1: Oh, oké, Tim, als ik het ken, dat vind ik jou cool.
0: Kijk,
1: en anders niet.
0: En anders niet. Oké, daar ligt Tim niet wakker van, denk ik. Het is A Long Train Running van de Doobie Brothers. Je kijkt me aan.
1: Misschien als ik het hoor.
0: Met een gezichtje van, nou, ik weet het allemaal niet hoor. Ik weet het allemaal niet. Ja, nee. Nou ja, en daarop volgt. Ja, hou je vast. Hou je vast. Een verzoekje. Ja, ik snap niet dat dit. Nou ja, goed. Ik vind er niks van.
1: Je vindt er niks van?
0: Nou, in die zin, Sanne die vraagt om een liedje van de Benga Boys. Ja.
1: Oké.
0: Ja, ik kan er ook niks aan doen.
1: Hartstikke
0: Tim, Doobie Brothers, Sanne, Benga Boys. Veel verder uit elkaar kan het niet liggen. Maar we gaan ze gewoon allebei draaien.
1: Ja.
0: Want zo zijn wij. Tot zometeen.

0: Nou, Sanne, ik weet niet voor wie je dit nummer aanvroeg, maar ik hoop dat hij of zij...
1: Boom in your room. Sorry.
0: Zo ga je lekker. Ik hoop dat hij of zij inderdaad je verzoekje hoort en denkt... Nou, laten we vanavond bij Sanne op de kamer lekker...
1: Ik heb dit nooit gezegd.
0: Pingpongen of zo. Ik weet niet.
1: Of gewoon op de trommel. Boom.
0: Boom, boom, boom. Ja, trommels. Vinden de buren leuk.
1: Ja.
0: Op de drumset.
1: Ja.
0: Ja. Ja, gaaf. Nou, je gaat lekker.
1: Ja, ik weet niet wat ik heb vandaag.
0: Ik denk dat het een combinatie is van een beetje gaar.
1: Ja, van gisteravond.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ja,
0: en,
1: dat denk ik ook.
0: Dat het tijd is voor een nieuw bakje koffie.
1: Ja.
0: Dat gaan wij zo meteen ook zetten. Maar we gaan dat natuurlijk niet zomaar doen. We gaan jullie eerst vertellen wat je vandaag nog van ons, als in Girl Power Radio, mag verwachten.
1: Ja.
0: Om 10:00 is het tijd voor...
1: Girl Power at Work, GP at Work. Hele lekkerste muziek om op te werken.
0: Of te studeren.
1: Of te studeren.
0: Of op de bank te liggen.
1: Stofzuigen.
0: Op de bank te liggen, stofzuigen.
1: Nee, ook en stofzuigen.
0: Ik weet niet hoe jij stofzuigt, maar ik denk dat je een stoffig huis hebt als je dat alleen liggend op de bank doet. Ik weet het niet. Ik weet het helemaal niet. Ja, dat dus om 10:00. En dan is het nog lang niet voorbij. Want er komen nog allerlei lekkere platen voorbij. Kan ik je vertellen. Oh, trouwens, GP at Work. Ik ga jullie alvast een voorproefje geven.
1: Ja.
0: Voorproefje. Wat kunnen we verwachten? Nou, we hebben Donna Summer klaarstaan. Madonna. De Eurythmics. Ja. Maar ook Wet Leg. En Sera. En de Gorillaz.
1: Oh, leuk, de Gorillaz.
0: Ja, gezellig. Gezellig frikandellig.
1: Yeah.
0: En dan vanmiddag om 4:00 is het tijd voor...
1: Achteraansluiten met Rhea en Danique.
0: Oeh. En wat gaan we doen vanmiddag? Ja, het is maandag. We gaan een hoop doen.
1: Ja, lekker kletsen.
0: Leuke plaatjes draaien ook.
1: Ja, we gaan een hele hoop doen, want we gaan even denken.
0: Oh, ze weet het niet meer. Nou, lekker is dat.
1: Leuke dingen.
0: Ik weet het nog wel, hoor, jongens.
1: Jullie moeten gewoon luisteren.
0: Ja, dit is, we hebben maandag... sowieso gaan we nog een keer aan jullie vertellen... wie de kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week.
1: Ja.
0: Ja. Want jullie moeten stemmen. Had ik al gezegd dat je moet stemmen?
1: Ja. Nee.
0: Nee?
1: Zo, jongens.
0: Hey, maar als mensen willen stemmen, hoe doen ze dat dan, Danique?
1: Via de website girlpowerradio.nl kun je stemmen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan via de Girl Power Radio app stemmen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan woensdag stemmen in de Insta-story rond een uur of 10.
0: Dat was hem. Ik denk dat je ze zo wel hebt.
1: Ja.
0: Ja, en waar stem je dan op? Op de powerplaat van volgende week. Want wij zijn heel erg benieuwd wie van de drie jij het allerlekkerst vindt. Weet je niet meer welke drie plaatjes het waren? Dan tune je vanmiddag om 4:00 in. Dan gaan Danique en ik je in ieder geval dat laten horen. En nog heel veel meer leuks. Kortom, geen enkele reden om met jouw vette vingertjes aan de knop van de radio te zitten. Lekker blijven luisteren. Leun achterover. Of ga in die werkmodus. Wij gaan in werkmodus. Wij gaan een bakje koffie zetten. Zodat we vanmiddag helemaal klaar voor je zijn.
1: Ja, zo fris en fruitig mogelijk.
0: En voor de mensen die we dan helaas niet meer zien, ik wens je een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor jezelf. Maar het allerliefst voor, doen we het lekker andersom, elkaar.
1: Elkaar.
0: Elkaar. Dat bekt niet lekker, hè? Doe jij dan nog maar een keer je...
1: Eigen.
0: Je eigenste ikkie.
1: Oh. Ja, die heb je van mij overgenomen, hè?
0: Ja, die heb ik van jou overgenomen. Ja, zeker.
1: Ja,
0: de Haagse invloeden van Danique zijn ook niet aan mij voorbij gegaan.
1: Nee.
0: Nou, ik zeg fijne mensen. Maak er wat van vandaag.
1: Bye bye.
0: Gaan we nu echt dag zeggen.
1: Ja, doei.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenis wachten veel mensen op een plek in een TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

take this anymore.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het Amerikaanse leger heeft de afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En werd al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Sulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Sulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijk en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beestenswagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Robertsonzeel. Voor Hooipolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Maak je vooral geen zorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Achteraansluiten, de allerleukste middag en fileshow van Girl Power Radio. Ik ben Ray en de komende 2 uur ben ik bij je om je door die vreselijke file heen te helpen. Althans, dat hopen we dan maar dat dat zo is, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ik zei we. En dan vraagt de oplettende luisteraar zich af. Maar jij zei, ik ben Rea. Wie is dan die ander?
1: Ja, hallo. Ik ben er weer.
0: Vol enthousiasme.
1: Hallo.
0: Hallootjes.
1: Ja.
0: Het is niemand minder dan onze allereigenste Danique.
1: Hallo.
0: Ja, en
1: goedemiddag.
0: Ik zei het al, de komende 2 uur zijn we bij je met allerlei leuks en lekkers. Met name heel veel lekkere muziek. Ook de situatie op de weg natuurlijk. Want ik kwam hier net naartoe rijden. En toen maakte me een beetje zorgen of ik op tijd ging komen.
1: Ja, ja,
0: want het stond
1: ik ook
0: al dicht.
1: Wel.
0: Het stond al dicht namelijk.
1: Huh?
0: Ja.
1: Het is 4
0: ja,
1: uur.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik vrees met grote vrezen voor vandaag. We hebben vandaag natuurlijk de Motivation Monday. Oh, lekker. We hebben 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden voor volgende week.
1: Ja.
0: Ook heel fijn. En we hebben vandaag ook nog de Minute Monday.
1: Ja.
0: Oh, die vind ik leuk.
1: Vorige keer ben ik gaan schreeuwen, dus ik ga proberen...
0: Je gaat proberen niet te schreeuwen. Oké, okay, nou dat vind ik een goed streven. Als je wil weten wat dat is en waar Danique van gaat schreeuwen, dan moet je vooral blijven luisteren. En we hebben natuurlijk ook ruimte voor jouw verzoekjes. En die stuur je in via 06-34-60-6464. Ging dat te vlot voor je, kun je gewoon naar de Girl Power Radio website. Dat is www.girlpowerradio.nl. Je had het niet verwacht en toch is het zo. En natuurlijk via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Klik op het WhatsApp-icoontje. Laat daar je vraag, je verzoekje, je mededeling achter. En wij gaan ermee aan de slag. Kijk en luister je toevallig mee via de Twitch. Kun je daar in de Twitch streamchat ook wat achterlaten.
1: Ja, zolang het maar geen panfluit heeft of geen ABBA is, draaien en draaien.
0: Ja, ja, we zijn wel een beetje kieskeurig.
1: Ja.
0: Dat moet ik toch wel toegeven.
1: Maar het valt wel mee. Dat veel ik ken nog 100 dingen anders hoor, die ik op zou kunnen doen.
0: Oh jee.
1: Maar dat doe ik maar niet.
0: Nee, dat doen we lekker niet. Wat we wel gaan doen is naar de host confessions.
1: Hey.
0: Elke dag een nieuwe vraag. En hopelijk een eerlijk antwoord van jou,
1: ja.
0: Danique. De vraag van vandaag. Wat is de raarste droom die je ooit hebt gehad? Oh, je begint al te grijnzen.
1: Ja, maar ik droom dus echt heel veel. Maar echt, ik denk bijna elke nacht wel.
0: Ja, en onthoud je het ook al?
1: Ja, ja.
0: Dat vind ik knap.
1: Ik heb ook wel dat ik echt het idee heb dat ik in mijn droom gewoon wakker ben. Zo wat ik bedoel.
0: Lucid dreams,
1: echt,
0: ja.
1: Echt meemaak.
0: Levendige dromen.
1: Ja, maar ik heb niet echt een hele rare droom. Maar ik droom dus best wel regelmatig over dat ik zwanger ben.
0: Oh.
1: Ja, dan word ik ook echt wakker.
0: En is dat een stiekeme wens van je?
1: Of? Nee, totaal. Wacht. Oh. Nu totaal niet.
0: Nee.
1: Laat ik het zo zeggen.
0: Nee, ik snap. Misschien dat er ooit nog wel...
1: Geen idee.
0: Als je wat ouder bent. Misschien,
1: we will never know.
0: Dat ik dit ooit ging zeggen tegen iemand. Als je wat ouder bent. Jee.
1: Jouw leeftijd.
0: Nou, op mijn leeftijd is het te laat als je dan nog kinderen wil, kan ik je vertellen. Dat gaat niet lukken.
1: Ja.
0: Dus nee, daar moet je wel iets eerder aan proberen te beginnen als je die wens hebt.
1: Ja.
0: Maar goed, dat droom je dus. En dan word je wakker en blijkt dat je eigenlijk gewoon naar het toilet moet.
1: Ja, maar nee, maar het zijn gewoon altijd luguberen. Ja, ik wil niet eens vertellen.
0: Maar... Doe maar niet.
1: Nooit
0: maar
1: chill.
0: Je hebt geen chille dromen?
1: Nee, ik heb ook negatief ook nachtmerries. Ik heb ook een. Oh, dit is wel gewoon te vertellen. Ik heb dus een nachtmerrie die ik al bijna heel mijn leven heb. En die begon als dat ik met aapjes tikkertje aan het spelen was.
0: Ja.
1: En dat is dus nu een droom geworden dat er hele grote gorilla's met haaien tanden vol bloed achter mij aan zitten en mij op willen eten. En al zolang ik mij kan herinneren, heb ik die droom en hij wordt dus steeds enger.
0: Heb jij Planet of the Apes gezien toen je 3 was?
1: Ik heb echt dus geen. Want die vind ik helemaal niet eng, maar echt. Oh.
0: Maar dat, tikkertje met aapjes klinkt juist heel gezellig.
1: Ja, maar hij wordt ook elke keer komt er weer wat nieuws bij. En ik word ook altijd op hetzelfde moment wakker. Oh, echt jaren. Ik kan me niet beter herinneren. Ja, het is echt heel vaag. En jij?
0: Nou, zo mal heb ik ze niet, moet ik zeggen. Ik droom wel heel veel. Maar ik verwerk voornamelijk mijn dag. Dus het is een soort herkauwen van wat er over de dag is gebeurd. En soms maak ik een bijzonder uitstapje. En ik herinner me eentje. En dat is misschien niet de meest rare droom. Ofwel. Maar wel eentje waarvan ik dacht. Oh, dit lijkt me vet, vet cool. Ik had namelijk. Ik woonde in een flat. En dat was ook toentertijd ook echt zo. Toen ik die droom had. En ik droomde dat ik niet met de lift naar beneden moest. Maar dat ik uit mijn raam in zo'n glijbaan kon stappen. En dat hij zo. Woe, en dan moest je op een knopje drukken waar je heen wilde. En dan ging hij me zo naar school. Dit is hoe lang geleden het is, hè? En dan wilde ik naar mijn oma. En dan drukte ik op het knopje oma. En dan schoven de klepjes, zeg maar zo. Dat je zo. Poep, poep, poep, poep, poep, poep. En dan viel ik zo bij het raam bij mijn oma naar binnen.
1: Oh, dat wil ik ook wel zo'n keer zoiets leuks.
0: Dat is mijn toch vet leuk?
1: Ja, 9 van mijn 10 dromen zijn dat ik achtervolgd word. Dus.
0: Ja, nee, ja. Er zit niks achter me aan. Ik kijk, en het mooie is zo'n glazen zwembadbuis, zeg maar, waar je doorheen glijdt. Dus ik kan ook nog de straat beneden mij zien. Ik vond het helemaal gezellig.
1: Oh, ja, ben ik wel jaloers op de...
0: Ja, sorry. Nee, ja. Je mag best een keer in mijn glijden.
1: Ja, fijn.
0: Ja, ik ben benieuwd naar jullie, lieve luisteraars. Wat is de raarste droom die jij ooit hebt gehad? Droom je net als Daniek best wel spannend en soms zelfs eng? Of heb je gewoon hele creatieve pretparkdromen zoals ik? Ja. Of misschien wel van een heel ander kaliber? Laat het ons weten. Stuur een appje naar 0634606464 via de website, de app of de Twitch stream chat. Ik ben rete benieuwd. In de tussentijd hebben wij 2 kale mannen en 1 man met wel haar die zeggen je moet niet praten, maar elkaar een kusje geven. Ik vind het wat directief, maar vooruit. Laten we het eens proberen.

0: Nou, hebben we lekker op Miles Smith gewacht. En waar we ook op hebben gewacht, en dat was vorige week namelijk, was het weekend.
1: Ja.
0: En dat is inmiddels alweer voorbij. Dus nu zitten we weer te wachten op het volgende weekend.
1: Ja, lekker.
0: Maar ik wil nog even terug. De weekend reality check. Ik ben benieuwd, lieve Daniek, wat heb je gedaan dit weekend? Heb je iets bijzonders meegemaakt? En is er iets wat je graag had willen doen, maar wat niet ging?
1: Nou,
0: we beginnen met, wat heb je gedaan dan?
1: Gewerkt.
0: Jeetje.
1: En verder in mijn nest gelegen. Oh, en ik ben bij mijn zus geweest.
0: Kijk.
1: Ja, dat was wel leuk.
0: Dat is leuk. Ja. Maar is er iets bijzonders gebeurd?
1: Ja, zomerhit. Halve finale.
0: Ja, leg even uit voor onze luisteraars. Wat is zomerhit halve finale? Wat is dat? Wat is dat?
1: Als je dit niet weet, jongens, heb je echt wat gemist. Want de afgelopen 5 weken in totaal zijn er bands geweest die tegen elkaar hebben gebatteld voor de zomerhit. Dus schrijf een nummer voor de Haagse zomerhit. En die strijden voor de finale, wat 27 juni is. En afgelopen zondag, ook wel gisteren, was de halve finale al.
0: Ja, want er was nog 1 finale plek te vergeven.
1: Ja.
0: En alle bands die op de 2e plek kwamen in de voorronde, die mochten nog 1 keer tegen elkaar strijden om die vrijgekomen finale plek. Potversnokkes. Ja. Nou, dat is een lekkere. We gaan het daar straks wat uitgebreider over hebben, volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar dat heb jij dus gedaan het weekend. Nou, dat heb ik ook gedaan.
1: Ja, wat heb jij nog meer gedaan? Wat ik niet heb gedaan.
0: Ik heb ook metal yoga les gegeven. En ik heb een Let's Get Physical les gegeven. En ik heb de allereerste repetitie van Tante Ali's metalcore gehad.
1: Hoe was het?
0: Het was fantastisch. Ik ben echt ontroerd geweest.
1: Ja?
0: Ja, ik heb echt kippenvel gehad. Tranen in mijn ogen. Maar ook verschrikkelijk gelachen.
1: Ja,
0: er zijn bijna 40 mensen uit alle hoeken en gaten van Nederland zijn gekomen. Ja, maar echt, ik dacht, het is in Utrecht. Dan verwacht je toch het gros mensen uit Utrecht.
1: Ja.
0: Nee. Van Amsterdam tot Brabant tot alles.
1: Maar kan iedereen die daarin zit ook zingen?
0: Nee. En dat is ook geen vereiste.
1: Dus als je vals zingt, mag je er gewoon lekker tussen staan.
0: Als jij vals zingt, dan helpen we jou met leren zingen.
1: Nou, ik denk dat voor heel veel mensen dat wel chill is. Want ik denk dat niet vaak
0: je mocht ook. We hebben ook een driedeling gemaakt.
1: Ja.
0: We hebben de groep Ja, ik wil heel graag solo zingen en ik denk dat ik het kan.
1: Ja.
0: Het is goed dat zij zelf denken dat ze dat. We hebben de groep Ik weet niet of ik solo wil zingen. Dat hangt af van het aanbod en of ik wel durf.
1: Ja.
0: Ik zou het tof vinden, maar ik word een zenuwachtige groep.
1: Ja.
0: En we hebben de Hell No groep. En de Hell No groep die wil graag wegvallen in het koor. Die wil niet in de spotlights, wil niet opvallen, maar wil wel heel goed ondersteunen. En met die 3 groepen kun je prima een koor beginnen en elkaar ondersteunen. We zijn begonnen met ademhalingsoefeningen, stemoefeningen. We hebben een heel liedje gemiauwd. Nou, jij weet hoe dat werkt. Ik zal je vertellen, wij hebben Smells Like Teen Spirit gemiauwd.
1: Nee, waar was ik?
0: Geniaal. Ik denk dat jij het echt heel leuk had gevonden.
1: Ja. Kom je altijd achteraf pas mee,
0: Ja. Ja, je mag volgende keer mee.
1: Ja.
0: Er zijn nog wat koorplekken. Want wat is nou het idee van het metalcore? Dat er metal nummers worden gezongen. En in de week voor kerst gaan wij optreden in Tivoli, Utrecht. En
1: kunnen we elkaar zo daar verkopen?
0: Nog niet. Oh. Maar wat we gaan doen is op een scherm achter het koor komt de tekst, zodat de zaal ook mee kan zingen.
1: Dus eigenlijk is het gewoon een soort
0: sing-along.
1: Koor.
0: Een soort singalong wordt het.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Hoe cool. Dus als je niks te doen hebt in december, hou van je agenda
0: vrij. Hou hem vrij. Want het wordt rete gezellig. Weg met die kerstkoren. Daar gaan we voor het metalcore.
1: Yeah.
0: En ik was daar echt, echt ontroerd van. Ik keek naar mijn co-host, Ome Flo.
1: Ja.
0: En die had ook een beetje natte oogjes. Toen zei ik, je voelt het ook. En hij zei, ja. Ja, dit was echt een van de tofste projecten die ik de afgelopen maanden heb gedaan. Sorry voor alle andere projecten. Nee hoor, zomaar, het is ook gaaf.
1: Ja.
0: Maar daar heb ik iets minder
1: anders.
0: Persoonlijk gevoel bij. Ja.
1: Ja, als het zit licht.
0: Ja, ja. Nou ja. Dat dus.
1: Mocht je dus nog naar zoiets op zoek zijn, doe het gewoon. YOLO.
0: YOLO.
1: Ook al denk je, kan het niet. YOLO.
0: Ja, er waren mensen bij die echt nog nooit hadden gezongen.
1: Nee.
0: En daarna zijn ze stralend weggelopen.
1: Ja, gewoon doen.
0: Dus hartstikke gezellig. En ik dacht, nou, in het kader daarvan kies ik een nummer wat een beetje te maken heeft met koorzang, zingen. En soms moet je dan weer een beetje terugzingen.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt langzaam maar zeker verder op gang. De meeste files zien we in de Randstad op dit moment, met in totaal zo'n 350 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Maasbracht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. A7, Groningen richting Heerenveen. Bij Weesterswagens een vrachtwagen gestand met een kapotte versnellingsbak. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 25 minuten. En nog een vrachtwagen met pech, maar nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Anderbos en Tilburg Centrum West staat zo'n 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ook daar een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Angels get down like that.
1: Ja, dat is wel een film, toch?
0: Charlie's Angels.
1: Ja.
0: En daar maakte Destiny's Child toen de titeltrack voor. Sorry, pardon. Ah. Independent Women. Oftewel onafhankelijke mevrouwen.
1: Period.
0: Het is... wat er nu gaat gebeuren heb ik wel een beetje nodig. Want ik heb zo'n after lunch dip. Nou, ken je dat? Het is niet meteen after lunch, want zo laat heb ik niet geluncht.
1: Nee.
0: Maar mijn bloedsuikerspiegel zegt... Ik heb zin in 5 Snickers. Of een hele grote bak kaas.
1: Ik ben het hier mee eens.
0: Ja.
1: Ik voel je.
0: De kaas heb jij dan weer iets minder, denk ik.
1: En de Snickers ook niet.
0: Maar dus, je snapt het. Ja, een snackje. En we hebben helaas niks te snacken wat we met de technologie van vandaag door de radio heen kunnen proppen je oren in. Maar we hebben wel iets met ongeveer hetzelfde effect. En dat is Music Motivation Monday!
1: Ja, we gaan naar een nummer luisteren wat je wat motiveert, hoop ik.
0: Ja, om wat te doen? Snackjes te gaan halen.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld.
1: Van alles. Ja, het is een beetje een dromerig en energiek nummer. Precies de vibe die je nodig hebt om rustig op gang te komen.
0: Ah,
1: ja,
0: maar jij hebt gekozen voor de zachte hand.
1: Ja, maar hij is ook weer niet heel rustig. Ik vind dit... Voor mij is dit dus heel erg een hype nummer. Maar ik ken ook mensen die zeggen van... Oh, dit is meer een chill nummer. Dus ja...
0: Chillen hype.
1: Ja.
0: Ik vind het concept van chillen hype best interessant.
1: En we gaan luisteren naar Walking on a Dream van Empire of the Sun. En het is best wel een oud nummer. Althans, het is niet oud, maar begin 2000. En hij
0: is toch al bijna 30 jaar dan.
1: Ja,
0: wow, inderdaad.
1: Wow. Maar hij is pas, denk ik, 3 à 4 jaar geleden echt
0: viraal gegaan.
1: Doorgebroken, ja.
0: Lag dat aan onze vrienden van de TikTok? Of was het iets anders?
1: Ja, ja.
0: Ah.
1: Maar ja, ze hebben dit jaar wel... Ja, sorry jongens, daar kom ik weer. Hebben ze voor Record Store Day een speciale vinyl uitgebracht.
0: Van dit nummer?
1: Nee, van dit hele album.
0: Oh!
1: En ja, ik heb hem natuurlijk weer.
0: Ja, nee, dat begrijp ik.
1: Dus dit is een goed album, goed nummer. Anders zou ik het niet hebben. Ik hoop dat jullie dat ook vinden.
0: Het is een interessante manier van er naar kijken, ja. Gelukkig ben je niet bescheiden, dat is fijn.
1: Nee, vandaag niet, jongens, nee. Sorry.
0: Normaal wel, hoor. Ja. We gaan dus luisteren naar...
1: Walking on a Dream van Empire of the Sun.

0: buiten de soundtrack van de file.
1: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ik hoop dat iedereen meeneemt met een Macarena.
1: Nou, ik heb jou niet zien. Macarena, een macaroni.
0: Ik was mijn bril even aan het schoonmaken.
1: Ja, dat is ook belangrijk. Je moet ook wat zien in het leven.
0: Ja.
1: Want wat zien wij hier? Wij zien hier 3 nieuwe kanshebbers om een powerplay te worden van volgende week.
0: Yay, hoop ik. Yay, ik weet het al echt. Yay.
1: In willekeurige volgorde zijn dat Buzzin van Blanks, Lemonade van Espa en Becky G. Of The Cure van Olivia Rodrigo. En welke willen jij als eerste gooien?
0: Laten we het even totaal anders doen.
1: Nou,
0: dan wil ik vandaag beginnen met Blanks.
1: Je wil beginnen met Blanks.
0: Ja.
1: Blanks

0: gewoon een meneer die De Wit van zijn achternaam heet.
1: Ja, Sander Simon, grapje.
0: Simon. Hi, Simon. Sander Simon, Simon Sander.
1: Postbode Simon. Ja, dat is het eerste waar ik aan moet denken.
0: Postbode Simon, Simon De Wit. Die is geboren in 1997, dus ook bijna 30. En ik dacht, ik ga nog even een plaatje uitbrengen. En ik dacht, ik ken dit ergens van. Weet je het nog?
1: Ik weet het niet meer. Wat was het nou? Oh ja, Cake by the Ocean.
0: Ja. Ja.
1: Want ik toen dacht ik aan letterlijk Cake by the zee.
0: Cake. Ja. Ik keek naar je. Ik zag wel dat je naar mijn cake keek. Ja.
1: Wow.
0: Ja, Cake Spontaan. By the Ocean. Als je dit nummer hoort, ben ik benieuwd of je het ook hoort. Of dat je zegt, nou Rea, je bent niet helemaal goed wijs. Dat mag je ook zeggen en het wel horen trouwens. Van DNC, want daar vind ik het begin ernstig op lijken. Alleen in dat Cake by the Ocean zitten klapjes.
1: Ja.
0: En in dit nummer hebben ze de klapjes thuis gelaten. En dat vind ik op zich een goed ding. Hou je klapjes lekker bij je. We gaan luisteren naar de eerste kanshebber om powerplaat te worden. Buzzin van

0: Ja, dat die, hij ziet het helemaal zitten, deze honingbij. Als jij denkt, ja, dit is echt een vet nummer. Ik wil gewoon dat dit volgende week de powerplaat is. Dan moet je daarop stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of via de gratis Girl Power Radio app. Helemaal gratis te downloaden in elke app store. En als jij een beetje oplet en ons ook volgt op Insta. Wat je zou moeten doen.
1: Ja, hallo.
0: Want winacties en zo en hallo.
1: Ja.
0: Dan kun je woensdag vanaf 1:10 ook daar in de Insta stories stemmen. En dan heb je dus eigenlijk effectief 2 stemmen. Een social stem en een website stem.
1: Wow.
0: Ja.
1: Maar is het dan een social web en app?
0: Een web en app valt onder hetzelfde.
1: Oh, ja.
0: Dus als je daar dubbel stemt, kan ik je alvast vertellen. Hetzelfde IP-adres filteren eruit. Telt maar als 1 stem.
1: Ja, maar als nou heel jouw gezin... Ja, anyway.
0: Ja, heel jouw gezin. Pech dan. Pech. Oh, per postcode mag u 1 envelop insturen. Zoiets wordt het.
1: Kijk.
0: We hebben nog 2 kanshebbers om die powerplaat binnen te harken. We hebben nog Olivia Rodrigo en Espa met Becky G.
1: Dan denk ik dat we het tweede uur heel hard willen beginnen. Dus dan kunnen we nu beter de Cure van Olivia Rodrigo.
0: Ga je lekker?
1: Ja.
0: Olivia Rodrigo.
1: Moeilijke dingen. Moeilijke woorden. Nee.
0: Moeilijke dingen. Het is vast ook heel moeilijk.
1: Ik ben een beetje, ja.
0: Nou ja, als je naar de teksten luistert, klinkt ze niet als de makkelijkste.
1: Nee.
0: Zullen we het zo zeggen? Ja, toch?
1: Mm-hmm.
0: Olivia Rodrigo is op zoek naar het medicijn tegen een gebroken hart. The Cure, om precies te zijn. Niet de band, maar naar medicatie. Want ze heeft een gebroken hart en ze weet niet waar ze het zoeken moet.
1: Dus echt tegenovergesteld aan het volgende nummer.
0: Zeker weten, want die vorige was helemaal vol van de mevrouw.
1: Buzzin.
0: Deze mevrouw denkt, ik voel mij zo leeg zonder jou. Wat moet ik nu?
1: Ja.
0: Geef me drugs, geef me... dat is wat ze doet. En ik verzin dit niet.
1: Heb je de videoclip gekeken?
0: Ja, zeker.
1: Oh, ga ik ook even doen.
0: Het is een kittig pakje wat ze aan heeft.
1: Oh mijn god, ik ga dit nu kijken.
0: Ja. Nee, als je dan slim bent, dan doe je dat tegelijkertijd met de track. Dan heb je een soort van sync lopen. We gaan luisteren naar kanshebster nummer 2, Olivia Rodrigo met The Cure. Niet de band dus.

0: Oké.
1: Okay. Ik ben een beetje
0: lieve Olivia Rodriguez. Porque het liedje duurt zo lang.
1: Waarom?
0: Mijn hemel. Van shit.
1: Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik ben pro lange nummers, maar dan
0: sprak
1: wel...
0: Sprak de Pink Floyd fan. Ja, ja, kan niet anders.
1: Maar dan wel pro muzikaal lange nummers. En niet 10 keer hetzelfde horen.
0: Pim, muzikaal pom, nummer. Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Ik vraag me dus ook af, Ik vraag me dingen af.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, ik vraag me van alles af.
1: Oh, leuk.
0: Maar ik vraag me in dit geval dus af...
1: Wat vraag ik je?
0: Ja, laat me nou gewoon afvragen. Snotverdokkes, okay. Vriendin. Zo kom ik toch nooit,
1: nee,
0: bij het
1: zeg
0: punt.
1: Nou.
0: Bij het punt kom ik niet. Goed, ik vraag mij af waar dat zit. Dat is gejat uit een ander nummer. Dat probeerde ik te zeggen. Er is ook hier gesampled. Gesampled. Ineens hoorde ik het net. Toen ik probeerde uit te zonen van deze ellende. Maar dat dus.
1: Ja, ik niet. Anyway, wil jij dat dit nummer wint? Stem dan hierop via de Girl Power Radio app. Of via de Girl Power Radio website.
0: Een website?
1: Of via... website.
0: Okay.
1: Wie kan woensdag in de Instagram stories. Ja, ik moest even nadenken. Over de Instagram stories kun je ook stemmen.
0: Oh,
1: dus ik ben een beetje gaar. Sorry, ik doe echt mijn best.
0: Ik merk het aan je, het geeft niks. Ik word er ook moe van. Het is echt niet van jou. Laat me nou. Van dat ellenlange nummer van Olivia Rodrigo.
1: Ik ging een videoclip kijken, daar ben ik ook een beetje van.
0: Ja, vertel even voor de mensen thuis die dat...
1: Dit is echt wat ik een beetje droom. Nee, grapje. Ik vind het een beetje Caroline-achtig qua vaagheid. Want het is een soort... cartoon, maar ook real life en letterlijk karton. En op het eind is het ineens een soort presentatiedooskist. Ja, hoe zeg je dat? Alsof je zo'n prize, weet je, zo'n kamertje.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar gaan ze ineens op staan en is heel ergens anders. En ineens werd je een soort octopus omdat allemaal aderen van wolf uit er kwamen en allemaal harten. Dus ik weet het niet.
0: Wat is dit voor
1: dit man? Is mijn presentatie.
0: Dit is mijn TED-talk en niemand snapt het nog.
1: Nee,
0: ja, nee, okay.
1: Je moet het zien. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het beter kan uitleggen dan dit. Dus
0: Fever Dream. Ik hoor Fever Dream.
1: Ja, ja, als ik vanavond raar droom, denk ik dat die er komt.
0: Ja, nou, dat weet ik wel zeker.
1: Ja.
0: Dan. Dus.
1: Zwaar.
0: Nou, jongen. Ik ben ook een beetje van in de war.
1: Ja.
0: Ik heb goed nieuws. Oh. Het is bijna tijd voor het nieuws. En daarna komen we bij je terug met meteen knallen we het nieuwe uur in met de derde en laatste kanshebber.
1: Oh my god.
0: En dat is een samenwerking tussen Espa en Becky G. Ja. Het nummer heet Lemonade en het gaat over als het leven je zuur toelacht, dan moet je je tanden poetsen. Oftewel, when life gives you lemons,
1: you make lemonade.
0: Ja, ja, nou, dat is zo gek is nog niet. Waarom lach je me uit?
1: Nou, gewoon tanden poetsen.
0: Nou ja, weet ik veel. Dat is slecht voor je tanden, man.
1: Ja.
0: Citroenzuur. Goed, het is tijd voor het nieuws. Badoemt.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Steffen van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels goed op gang gekomen. Er staat zo'n 450 kilometer file in totaal. De meeste problemen op de volgende wegen. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Nu is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. A12 Arnhem richting Den Haag. Een auto met pech bij de Meer zorgt voor bijna 25 minuten oponthoud. Op de A35 Enschede richting Almelo bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou daar ook rekening met 35 minuten extra reistijd. En de A58 Breda-Tilburg. Bij Tilburg Centrum West staat nog altijd die vrachtwagen met pech. Hou rekening daar met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: hoorde de derde en laatste kans hebben om powerplaat te worden van volgende week. Espa met Becky G met Lemonade. Ik vind het wel een banger. Waar ik een beetje meh van, ja, van die Olivia Rodrigo bijna in slaap viel en zo. En aan een koffieinfuus moest.
1: Dit is wel een goeiemorgen nummer. Weet je, zo van boom aan.
0: Andere koek, zo noemen wij dat.
1: Yeah, let's go.
0: Ja, different cookie. Over different cookie gesproken. Ja.
1: Ja.
0: Het is tijd voor je zin in aan plaat.
1: Oké. Okay. En waar hebben we zin in aan?
0: Nou, jij... ik durf het bijna niet aan jou te vragen. Want dan moet ik straks weer 17 minuten 53 uit gaan zitten.
1: Nou, wat dan, ja, dan mee.
0: Maar ik doe het toch. Ik vraag het aan jou. Noem eens een gezellige artiest. Omdat ik benieuwd ben naar wat er gebeurt als je schrikt. 1, 2, 6.
1: Rolling Stones.
0: Oké. Nou, gelukkig hebben die maar 3 nummers geschreven. Dus dat maakt het super makkelijk.
1: En welke mag jij kiezen van mij?
0: Oké.
1: Zo aardig ben ik dan ook wel weer.
0: Wat sympathotisch. Jij moet even geluid maken, want ik heb natuurlijk mijn leesbril
1: niet
0: op.
1: Hallo, ik ben hier. Nee, grapje, jongens. Geef gewoon niet stemmen op de powerplaat. Dus ga lekker stemmen in deze tijd. En heb jij nou een nummer die jij graag wilt horen vandaag nog? Laat het ons ook weten, want in het tweede uur, waar we nu trouwens in zitten, gaan we ook nog wat verzoeknummertjes doen. Dus... Zwanger geen plan geen pan van panfluit.
0: Wat moet er niet in zitten?
1: Panfluit. Of
0: panfluit? Panfluit. Ik ga mijn lievelingsnummer van... en dit vind ik alleen maar gaaf vanwege de achtergrondzangeres. Mooi verhaal hierover. Deze dame was niet in eerste instantie ingehuurd als achtergrondzangeres van dit nummer. Zij maakte schoon in de studio waar de heren een plaat aan het opnemen waren. En ze waren diep in de nacht. Er mist iets.
1: And there was she.
0: And there was she. Met de krulspel er nog in haar. Hoogzwanger. Naar staartje aan dit verhaal wel. Ze heeft dat kindje verloren. En men denkt door de druk van het keihard moeten meezingen. Smetje op het plaatje. Maar prachtig nummer.
1: Ja.
0: Prachtig nummer. Kimmy Shelter.

0: gezellig op stap met Frans Ferdinand waren wij Take Me Out.
1: Yeah,
0: ja. Ja, we hadden net al gezegd dat we het gingen hebben over de zomerrit.
1: Zomerritje.
0: De Haagse zomerrit, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kikken. Sorry. Ja, leuk.
0: Wauw, ga je lekker, meisje.
1: Het wordt ook zo ongemakkelijker dat ik een beetje lach. Ik hoop dat mensen thuis met mij
0: meelachen. Mijn hele monitor valt uit. Het wordt steeds gezelliger hier. Ja. Ik denk dat het komt door de bloedhitte. Ja, hebben jullie het ook allemaal zo warm thuis?
1: Ik heb letterlijk een t-shirt meegenomen, zodat ik als ik in de studio zit, ik gewoon even een t-shirt aan kan doen.
0: Ja, ik snap het.
1: Zodat het afkoelt.
0: Ja, ik begrijp het. Maar terug naar de zomer. Ja. We gaan jullie even meenemen naar het begin van de maand mei. Toen zijn we gestart in samenwerking met Hallootjes, de Haagse zomerhit. En de Maatschappij op Scheveningen. De Maatschappij op Scheveningen is een hele fijne kroeg waar je ook nog eens verdomd lekker kan eten. Dus. En daar hebben wij elke zondag van mei. Niet van mij als persoon, maar van de maand mei. Ja, ik licht graag dingen toe.
1: Ja, okay.
0: Hebben wij voorrondes gehouden in eerste instantie. Dat waren er drie. Drie voorrondes. En elke voorronde hebben wij drie.
1: Nee, vier.
0: Vier. Zijn het er vier geweest?
1: Vier, ben ik alweer aan
0: het
1: schreeuwen?
0: Oh ja, dat was het.
1: Vier. Stop.
0: Helemaal. Stop de tijd. Ja. Vier. Vier voorrondes. Elke voorronde, drie bands. Dat was het.
1: Ja.
0: Zo. Hè. Tellen is vreselijk moeilijk. Ja. Dat jullie het maar even weten. En ook nog eens elke keer drie fantastische bands. Het was niet zo dat de voorrondes ons voorschotelden. Waardeloze band, nog waardelozere band en oké band. Nee.
1: Ik heb geen slechte gezien.
0: Goeie, beste, moeilijk. Ik ben heel blij dat wij niet in de jury zaten.
1: Helemaal mee eens.
0: Juryleden waren mensen uit die eerder zelf hadden meegedaan met de wedstrijd. Of mensen die iets met de Haagse muziekindustrie te maken hebben.
1: Ja.
0: Superleuk. En waren dus in elke volgende, je hebt gelijk, waren er vier. Was er één winnaar. En die winnaar ging linea recta naar de finale. Maar de mensen die op de tweede plek eindigden, die hebben gisteren gestreden om nog een finale plek. Ja. Dus er waren vier, tweede prijswinnaars eigenlijk. En die hebben gisteren keihard strijd gevoerd.
1: Keihard.
0: Wat dus wel echt bizar moeilijk was, was dat geen van deze bandjes op de ander leek. Dus het was niet dat je zei, we hebben drie rockbandjes en die ene rockt gewoon net iets harder dan de ander.
1: Nee, het enige wat ze gemeen was, twee was Engels, twee was Nederlands. En dat was ook de enige.
0: Dat was de enige overeenkomst.
1: Het vergelijking wat je kon trekken.
0: Ja.
1: Ja, bizar.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het was wel vet. Ja, en daardoor maakt het dus ook een stuk moeilijker. Omdat je dus, ik denk als jury zijnde, hoe zet je een Nederlandstalige naast een soort meer country, naast een soort meer, hoe zeg je dat, jongen die alleen met een gitaar speelt naast een, ja, dus het is best wel een ingewikkeld dingetje daar.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Eens? Ja. Maar. Er is dus een winnaar gekozen gisteren.
1: Ja.
0: En wie was dat?
1: Bitterzoet.
0: Bitterzoet. Want wat een show.
1: Wat een performance. Ze waren allemaal goed, hè? Daar die van.
0: Ja, nogmaals, wij zijn blij dat we niet in de jury zaten.
1: Maar deze jongen lag zelfs op de grond op een gegeven moment.
0: En dan kon hij nog steeds toon houden.
1: Dat vond ik echt. En hij kwam met een cape. En
0: ja, sowieso wil je deze meneer in de finale zien.
1: Het is ook niet standaard. Hij zet niet iets standaards neer.
0: Nee,
1: het is echt
0: jongens,
1: zijn
0: hij heeft
1: eigen
0: een gitaar.
1: Ding.
0: En wat is een gitaar, Danique?
1: Een pianogitaar.
0: Ja, een piano om je
1: hij zet echt zijn eigen ding neer wat hij leuk vindt. En ik denk als je al maakt wat jij leuk vindt.
0: Helpt wel, ja.
1: Dan heb je al zo ander iets dan dat je gaat schrijven omdat anderen
0: dat zou
1: het lauw
0: willen
1: vinden.
0: Ja. Ja, ben ik helemaal met je eens.
1: Ja.
0: Gelukkig doet hij dat lekker niet.
1: Nee.
0: Als je nou denkt, maar dat betekent dat er nog een finale moet komen.
1: Ja!
0: Dat klopt.
1: Klopt. Daar kon jij gewoon bij zijn. Dus bij de vorige vijf. Dus als je er niet bij was, schandalig.
0: Schandalig. Want voor de kosten hoef je niet te laten.
1: Nee, het is gewoon gratis. Hallo. Gratis muziek.
0: Snap je.
1: Gezellig avond. Beetje kletsen, socializen,
0: maar
1: muziek luisteren.
0: Maar waar moeten ze naartoe, Danique? Waar moeten ze heen?
1: In de Zwarte Ruiter in Den Haag op de Grote Markt.
0: Juist.
1: Op zaterdag 27 juni.
0: Ja, met een N. Juno.
1: Ja, N. June.
0: Yes. 7 uur beginnen.
1: Ja.
0: Want dan ga je even je biertje pakken en dan
1: een beetje kletsen. Hoi. Oké, stil en luister. Oh nee, je hoeft niet stil te zijn, want als je mee wilt zingen.
0: Dat mag.
1: Schreeuw mee, dans mee.
0: En dat kan dus ook bij een aantal nummers.
1: Ja.
0: Nou ja, we zeiden al, je moet gewoon zorgen. Hou onze socials ook in de gaten. Ja. Voor het geval je denkt, ah, maar ik vergeet het morgen. Nee, dat vergeet je niet. Staat op onze socials, kan je gewoon vinden. We gaan vast nog wel even een poosje pinnen daarvoor. Ik denk dat dat wel een goed idee is.
1: Ja.
0: Dan denk je nu natuurlijk, oh, dan gaan jullie zeker die winnaar draaien.
1: Nee.
0: Nee, doen we niet. Hebben we vanochtend al gedaan. En het is niet dat we dat niet willen, want ik ben dol op deze muziek. Maar er is een bandje. We hadden het al gezegd, het niveau was hoog. Dit jaar.
1: Ja.
0: En dat betekent ook dat er een aantal bands is afgevallen waarvan wij toch een klein traantje moesten laten.
1: Ja.
0: En een van die bands die de finale niet heeft gehaald, maar waar wij wel erg dol op waren / zijn de broers van de Bohemians.
1: Ja.
0: Die zijn hier ook in de studio geweest.
1: Ja.
0: De oplettende luisteraar weet nu alles over het bedrijfsplan voor een stofzuiger.
1: Oh, ja. Als je dat hebt gemist.
0: Ja. Doodzonde weer. Zonde.
1: Ze waren echt...
0: Maar omdat we jullie ook wel wat gunnen, zorgen we ervoor dat wat je hebt gemist in ieder geval muzikaal goed gemaakt wordt. Nu gaan jullie luisteren naar The Bohemians met Always Out at Midnight.

0: Bohemes. Wat een feestje was dat. Ah, en die komen trouwens wel nog terug bij Girl Power on Stage.
1: Oeh, dus
0: kan ik
1: nog
0: je vertellen.
1: Meer redenen om onze socials in de gaten te houden.
0: Ja, want oh jongens, vanaf september wordt het zo'n drukke, hysterische
1: knallen,
0: boel.
1: Ouwe.
0: We gaan zeker knallen, ouwe. Over ouwe gesproken. Oh, ouw. We gaan een gouden ouwe draaien.
1: Oh.
0: Ja. Okay. Lekkere meeschreeuw ouwe van Simple Minds. En daarna is het tijd voor de situation op de weg.
1: Ja.
0: Doe jij eens een wilde gok, lieve schat? Wat
1: maar
0: denk
1: ik
0: jij?
1: Zit er altijd naast.
0: Ja, maar ik vind het heerlijk, want ik heb zo al allerlei dingen gewonnen.
1: 200 kilometer.
0: 200 kilometer file, zeg jij.
1: In het midden.
0: In het midden.
1: Ja, want ik denk dat er max 400 kan staan. En minimaal 0.
0: Hmm.
1: Dus dat is 200.
0: Ja, dat klinkt bijna logisch.
1: In mijn hoofd is dat logisch.
0: Het is hartstikke logisch, meid. We gaan kijken of jij gelijk... Oh, dan moet ik iets in tegenbost.
1: Ja, hooglager.
0: Ik zeg hoger. Hoger dan 200, absoluut. Nou, ik ben benieuwd wat ik nu weer van je ga winnen.
1: Niks.
0: Niks?
1: Nee.
0: Nou, lekker dan. Ik hoop dat je in ieder geval onthoudt wie er van je heeft gewonnen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door onder andere ongelukken, zoals op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de Ketelbrug zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat zo'n 7 kilometer file stilstaand verkeer en dat kost je bijna een uur. De A10 bij Amsterdam, tussen Amsterdam Slotervaart en Zeeburg. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is opgelopen tot een half uur. De A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar was een auto gestopt met pech net voor knooppunt Oude Rijn. De weg is vrij, met een vertraging nog wel 20 minuten. En de A35 tenslotte Enschede richting Almelo. Bij Almelo Zuid ook een ongeluk. En ook hier is gelukkig de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het zit in je ogen.
1: Ken je al? Ik wist dat je dit ging zeggen.
0: Ja, dag.
1: Ja.
0: Je wilde het zelf gewoon zeggen.
1: Ja, klopt. Nee, echt niet trouwens.
0: Wat zeg jij? Oh, ja, zie je. Je zei ja, klopt.
1: Oh, shit, man.
0: Jammer. Ja. Speaking of dingen willen zeggen. Het is tijd voor onze Monday Minute.
1: Oh my god.
0: Ik ga jou binnen een minuut zoveel mogelijk vragen stellen waarin je het een of het ander moet kiezen. Dus als ik zeg thee of koffie, mag je niet zeggen allemaal
1: water.
0: Niet.
1: Water.
0: Of en cola. Nee, één van de twee. Gun to the head. You have to choose.
1: Okay. Dus, en ik ga proberen niet te schreeuwen.
0: Dat lijkt
1: voor
0: me fijn.
1: Voor jullie tere oortjes.
0: Nou, en mijn tere gemoedstoestand.
1: Nou.
0: Potverdorie.
1: Nou. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Ik ga even de wekker zetten. Want anders weet ik niet wanneer die minuut voorbij is. Snap je wel?
1: Ja,
0: snap je niet?
1: Snap je.
0: Ik heb wel een interne wekker, maar die is niet heel exact.
1: Wow.
0: Hè?
1: Oh. Dat heb ik niet hoor.
0: Heb je dat niet?
1: Nee.
0: Nou, even
1: was
0: kijken.
1: Maar zo'n feest. Maar dat was niet.
0: Hebben we er ook een... Oh ja.
1: Ja,
0: setting
1: dat
0: sex. Even te kijken. Nou, doe het eens even gewoon rustig. Doe het eens gewoon even rustig, jij tegen mij.
1: Ja, ik zit hier van spanning. Ik denk, oh my god, een vraag ga
0: ik
1: krijgen.
0: Ik ben even aan het kijken of ik er geluid bij kon maken. Maar dat doet hij niet. Hij doet alleen geluid als het klaar is.
1: Oh.
0: Goed, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ik start de tijd. Ja. Sporten of chillen?
1: Chillen.
0: Binnen hobby of buiten hobby?
1: Binnen.
0: Lezen of series kijken?
1: Lezen.
0: Gamen of sporten?
1: Gamen.
0: Muziek luisteren of zelf muziek maken?
1: Muziek luisteren.
0: Tekenen of schrijven?
1: Tekenen.
0: Koken of bakken?
1: Bakken.
0: Fitness of teamsport?
1: Geen teamsport.
0: Fitness of teamsport?
1: Teamsport!
0: Dansen of zingen?
1: Dansen.
0: Wandelen of fietsen?
1: Wandelen.
0: Creatief of praktisch?
1: Creatief.
0: Ochtendsport of avondsport?
1: Avondsport.
0: Alleen hobby of samen hobby?
1: Alleen hobby.
0: En nieuwe hobby's proberen of bij één blijven?
1: Bij één blijven. Nee, alles proberen.
0: Oké. Okay. YouTube kijken of TikTok scrollen?
1: YouTube.
0: Podcasts of muziek?
1: Muziek.
0: Lego of puzzels?
1: Puzzels.
0: Fotografie of video maken?
1: Fotografie.
0: Schilderen of digital art?
1: Schilderen.
0: Yoga of hardlopen?
1: Yoga.
0: Bordspellen of videogames?
1: Bordspellen.
0: Buitensporten of sportschool?
1: Buitensporten.
0: Rustige hobby of een adrenaline hobby?
1: Rustig.
0: Nou,
1: denk ik.
0: Je tijd is om. Oh, piept-ie? Ja, hoor je dat?
1: Ja.
0: Het is een heel zacht piepje.
1: Heb ik het gehaald?
0: Je hebt het gehaald. Je hebt alle vragen gehaald. Ik weet niet hoe dit voor elkaar wordt gekregen. Maar ja, knap van jou.
1: Ja, ik ben ook goed, hè? Jullie zien ze bijna van me af. Voor vandaag.
0: Morgen ik wou net zeggen, morgenochtend ben je er gewoon weer.
1: Morgen ben ik
0: blij.
1: Fris en fruitig ben ik hier. En dan,
0: oh.
1: Ja.
0: Oh, is het toch... Ook zien nu ineens dat de money... We hebben... Sorry, ik heb gejokt.
1: Wat dan?
0: We hebben 7 vragen gemist.
1: Je hebt gejokt.
0: Ik heb gejokt.
1: Oh.
0: Maar het kwam omdat ik niet naar de volgende bladzijde had gekeken. Sorry.
1: Jeetje, Rea.
0: Wil je ze allemaal beantwoorden?
1: Oké, wacht even. Dus ik heb op 1 hele pagina heb ik ze allemaal beantwoord. Dus ik heb ze allemaal beantwoord.
0: Wederom, interessante logica. Maar prima,
1: logica
0: als jij je dan beter
1: Aniek.
0: Voelt. Logica met Aniek. Als jij je dan beter voelt, vind ik dat goed.
1: Ja.
0: Dat is oké. Okay. Of wil je die 7 vragen alsnog?
1: Ja, doe maar even.

0: volgende keer draaien we de ronde.
1: Ja, dan
0: om.
1: Ga ik echt hele moeilijke vraag stellen.
0: Ja, hele doe eens eentje dan. Doe eens een voorbeeld moeilijke vraag.
1: Nooit meer metal luisteren of nooit meer naar een festival?
0: Oh, dat weet ik dan meteen. Nooit meer naar een festival.
1: Ja, maar op een... Ja. Oh, ik wilde zeggen, op een festival mag ik geen metal luisteren.
0: Ja, nee, ja, nee, nee.
1: Wat?
0: Ja, vriendin. Echt.
1: Oké, ik ga een betere bedenken. Wacht maar. Maar die volgende week zit ik hier met Hugo. Zo, die gaat hem krijgen.
0: Mm. Nou, we gaan het meemaken wat hij allemaal gaat krijgen. Ik,
1: Ja.
0: Ik probeer ook maar wat.
1: Ja.
0: We gaan even naar muziekje. Ik denk dat dat een goed idee is.
1: Ja, ga maar even gewoon lekker
0: daarna gaan we het hebben over de nieuwe week, nieuwe ik.
1: Ja.
0: Ja. Even je eigen verbeterpunten. New week, new me.
1: Ja.
0: New you. New us.
1: Everybody.

0: Sorry, wat deed je nou?
1: Niks. Ik deed helemaal niks.
0: Wat deed jij nou? What made klein jij? What did you make larger than life?
2: Klein grapje.
0: Klein grapje.
2: Ja, ook blijkbaar.
0: Als je in de auto zit, hoop ik dat je niet gebeurt. En dat je nog hartstikke scherp bent, zoals je moet zijn.
2: Fris. Ja. Fris, heel fratig.
0: Fris en fratig.
2: Oké, dat nummer? Nee, dat wil je ook niet kennen, denk ik. Dat is van Milo, laat het lukken.
0: Ik voel nu al dat het iets is waar ik helemaal de kriebels van krijg op verkeerde plekken.
2: Sorry. Anyway, we gaan naar het laatste. En dat is alweer nieuwe week, nieuwe ik. Want nieuwe week, nieuwe kansen. Dus het is tijd om... Wat wil jij deze week veranderen? Of beter doen? Of aanpassen? Of weet ik het wat aan jezelf? Tell me. Tell us.
0: Tell you. Tell us. Ik weet het niet. Ik ben heel hard aan het nadenken. Dat hoor je. Dat kraakt aan alle kanten. Aan alle plekken om. Kraak er kraak, kraak, kraak, kraak.
2: Nou, dan begin ik wel.
0: Ja.
2: Ik wil deze week aan mijzelf aanpassen. Uitstelgedrag.
0: Oeh.
2: Daar heb ik wel een handje van.
0: Hmm.
2: En meer naar het weer-app kijken.
0: Oh, want je bent over of underdressed, chronisch.
2: Nou, weet je wat er bij mij is? Ik loop gewoon naar... Ik kijk naar buiten, ik denk zon schijnt. Ik ga er vanuit, is 30 graden. Ik denk regen, het is min 10.
0: Zon schijnt is niet meteen 30 graden, hè?
2: Ja, maar het is ook dat ik dan... Ik vergeet altijd dat als ik bij mij de deur uitloop... omdat ik heel erg aan zee woon, dat het daar...
0: iets andere temperatuur is dan
2: koeler is hier. 9 van de 10 keer dan hier. En dan kom ik hier en dan denk ik daar... Oh, lekker jasje, niet te dik. En dan kom ik hier en dan denk ik...
0: Allemaal. Ja, veel te veel trui. Ja, veel dus te veel trui.
2: Misschien even dat checken. Ja. Weet je het al?
0: Een goede weer-app raadplegen. Ja. Dat is een goede. Ik ben eigenlijk best wel goed bezig, vind ik zelf.
2: Applaus.
0: Ja. En dat houden we gewoon vol. Ja. Dus, is er iets waarvan jij denkt, lieve luisteraar, ik wil dat helemaal anders. New me. Ik ga mijn haar knippen. Of ik ga eindelijk die kast uitruimen die al heel lang vol en moeilijk is. Of ik ga meer sporten. Of ik ga... Nee, het wordt hier heel hard neergeschud. Ja, nee. Danique, meer sporten.
2: Ik ga niet sporten.
0: Zeker wel. Of ik ga een mooie jurk kopen voor het gala. Weet je, dat soort dingen. Van die positieve...
2: Ik hoor hier dingen, ik hoor het niet.
0: Nee, het zal wel. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar vandaag gaan jullie ons dan niet meer wijsmaken?
2: Nee.
0: Dat wordt morgen wellicht. Morgen kan het in de middagshow. Dan ben jij er met Hugo.
2: Nee, morgenmiddag ben ik er niet. Ik ben er alleen morgen.
0: Lonneke is er. Lonneke is er.
2: Oh my god. Wat de hel.
0: Ja, nee. Oh.
2: Nee, wij zijn morgenochtend wel weer samen. Hè, want, ja. Wij zijn hier.
0: Joined at the hip.
2: Ja, en in de middag ben ik er lekker keer niet. Want ik ben
0: Andere dingen doen. Ja, dat kan gebeuren inderdaad. Nee, in de middag is het... Sorry, mijn welgemene excuses. Lonneke en Hugo.
2: Ja, dat is voortaan, hè?
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Misschien is dat het, dat we even moeten wennen.
0: Ik denk dat dat het is. Dat we een beetje ontwenningsverschijnselen hadden. Een beetje.
2: Maar ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk, ik weet... Superleuk.
0: Sowieso, dit wordt echt rete gezellig.
2: Ja.
0: We gaan... voor jullie nog wel even wat verzoekjes draaien. Want die hebben wij verzamelitoot.
2: Vertel mij.
0: Zo ben ik, verzamelitoen.
2: Vertel mij.
0: Luc, die wilde graag, hou je vast. Die zei, ja, ik was waarschijnlijk een beetje late to the party. Maar ik heb nu eindelijk die Michael Jackson film gezien.
2: Banger.
0: Ja, dus die zei, ik wil graag Don't Stop Till You Get Enough. Nou, dat doe ik met liefde. Ja. Met heel veel liefde. En dan hebben we... Ik denk dat het... Angelica of Angelica? Nou, ik maak er Angelica van. Sorry als je gewoon Angelique heet. Ja, dat kan toch? Anders, weet ik veel. Ik was er niet bij, hè, toen ze gedoopt werd. Maar Angelica of Angelique, een van de twee, die zei... Ik heb een vriendinnetje dat gaat binnenkort trouwen. En het hele thema van de hele bruiloft is jaren 80. En,
2: wow.
0: Ja, ze zei, en ik weet dat één liedje zeker op die bruiloft gaat. En omdat ik al helemaal in de mood wil komen, want het is dus dit weekend, apparently. Nu al in de mood komen, je hebt helemaal gelijk hoor. Op maandag beginnen wil ik graag van AHA Take On Me horen. Leuk. Nou.
2: Leuk, sorry.
0: Die gaan we. Wat zat je te doen? Kriebelde je in je neus?
2: Nee, ik was gewoon vergeten dat ik in de microfoon moest praten.
0: Dat je in de microfoon moest praten. Jongens. Ja, dat helpt. Ja. Dat is, ze gaan hartstikke lekker. Die twee gaan we achter elkaar draaien. En daarna vrees ik dat we niet meer terugkomen.
2: Morgen wel. Hallo. We verdwijnen niet.
0: Dat bedoel ik.
2: Maar vandaag moeten jullie het jammer nog zonder ons weer doen.
0: Precies. Maar blijf vooral hangen, want naast deze twee fantastische verzoekjes van Luc en Angelica, of Angelique, ik weet het nog even niet. Angelica? Hebben we natuurlijk nog heel veel lekkere muziek voor je in petto. Morgenochtend om 7:00 zijn wij er weer met Vallen en Opstaan. Voor nu wil ik tegen iedereen zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken, bedankt voor het meedoen, bedankt voor het ons ondersteunen. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het aller liefst voor...
2: aardige mensen.
0: Oh, ik dacht je eigen.
2: Mijn eigen. Je eigen. Ik verspring mezelf.
0: Je eigenste ikkie. Nou, en dan gaan we nu gewoon naar de muziek. Want dat had ik beloofd. Weet je nog?

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buchthout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

tout.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: AZ Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een stakend vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: AZ Nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een stakend vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.